I'm Your Father, May the Force Be With You. Allemaal referenties uit Star Wars die in deze track voorbij kwamen. Want deze track is natuurlijk één grote Star Wars, ja, referentie. Belmore en Rave of the Jedi hoorde je bij Glove in Transmission. Daarvoor hoorde je Tommy MC in Sleepless. En daarvoor de Bowser en Magnetic in de Edo Remix. Heerlijke tracks die nog voor je klaarstaan. Onder andere Bartez, On The Move in de Trans Edit. En ook ATB en Till I Come in de 666 Edit komt er voor je aan. Eerst deze van Wooden

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Vliegtuigjes storten neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Skink Radio.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

I said. Can you feel it?

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Track Source Live, the voice of the universe.

0: in the house. Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM。

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
5: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
6: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
5: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
6: Hoe plan ik een afspraak dan?
5: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die hier in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
4: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 9 uur.
10: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
14: Ja,
13: pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
14: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
15: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
16: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten, gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5:00 vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
9: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Vesterholt Veem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hot Fame.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
14: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
15: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
14: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
15: Hoe plan ik een afspraak dan?
14: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer: pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
11: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 3AB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting de Belgische grens is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder richting de A58 naar Tilburg. Daardoor is de weg dicht. Verkeer richting Tilburg kan omrijden via de A16, de A59 en de A27. En tot zover de ANWB.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
2: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zet hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Belgische grens Breda nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder tussen de nasleep van een ongeluk en een kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden tot aan de Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verschoold Veen.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
15: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: de Brainport.
1: Vrienden.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik...
1: inspiratie aan jouw voordeur.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: Glow FM.
1: Glow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
1: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
0: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week. Met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 3 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Zeg, als iemand tegen jou zegt, spring je in de sloot, dan doe je dat toch niet? En nou ja, kennelijk deze bestuurder die door Waze op de trap belandde in Blankenbergen, kennelijk wel. Nou ja, anyway, geloof en verkeer voor je. Files gezien op de A16. Belgische grens richting Breda, tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Dus 6 minuten vertraging. De verbindingsweg richting Tilburg, die is daar dicht. Er is een omleiding ingesteld. Tilburg volgt de A16, de A59 en de A27. Dan de A73, file gezien. Venlo richting Nijmegen. Tussen Kuik en Malden, 4 minuten. En de laatste file, die staat op de A76. Heerlen richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens, 9 minuten. Dat komt door een grenscontrole. Flitsers gezien op de A2 Eindhoven-Sethoogenbosch bij Boxtel Noord 122,8. En de andere richting uit bij Boxtel bij hectometerpaal 134,3.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
13: Sven Engelen.
9: Yes, en zometeen duiken we eventjes terug in die allereerste Glow 30. Ook heel veel house muziek wat er voor je aankomt. Dat just stayed, dus turn the lights off.

vaak zal op deze track gedraaid zijn op de World Pride in Amsterdam. Ik was er gisteren niet bij, maar ik hoorde dat het echt een enorm lekker feestje was. Maar ja, ik heb de lekkerste hits op Love en voor je. Maar nu Sienna Spy.

0: GloFM met Enrique Iglesias en Bailando. Elke week hebben we de GloFM Spotlight. Het is een track uit Eindhoven, wat we extra veel in het zonnetje zetten. Deze week is hij van niemand minder dan Sam Veld. Dit is Keep On Rising.
1: Dit is deze week de GloFM.

0: Oh ja, dat hoorde dan weer niet.
1: Bruno Mars en All My Soul, die hoorde je bij Glow. En hij stond op nummer 16 in de...
2: De Glow 30.
1: Yes, de Glow 30. Hij was gisteren weer terug van weg geweest. Lange tijd is hij niet meer op de zender geweest. Maar sinds gisteren neemt Raymond Woutersen de Glow 30 voor zijn rekening. En wat een lijst was het gisteren. Om eventjes erop terug te komen en te kijken wat er allemaal in de lijst stond. Gaan we eens even kijken naar de top 5. Ja, Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Op nummer 4 stond Jonas Blue en Edge of Desire. Op nummer 3, Talk to You, Another 54 Ultra.
2: 2.
1: En op nummer 2, de zomerhit van 2026, De Bauza en Magnetic. Ja, en de nummer 1 van deze week, die kwam gisteren natuurlijk op het laatst voorbij. Iets voor zessen bij de Glow 30. En het was dit keer van Shakira en Burna Boy. Het was wel de hit van 2026, in elk geval voor het WK. Die Die was de nummer 1 in de Glow of Him, top 30.

0: De nummer 1 van de Glow 30. Shakira en Burna Boy in Die Die. Volgende week zaterdag weer een nieuwe lijst. En een nieuwe nummer 1.
1: Glow FM Weekend weerbericht dan voor je. Die ik eventjes voor me moet gaan nemen. Want die heb ik helemaal niet op mijn scherm staan. Dat is ook wel weer lekker handig, hè? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkt, maar blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot 19 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 25 graden. We krijgen geen echte hittegolf meer. Nou ja, dat zeg ik dan, terwijl ik zie dat morgen gewoon fucking 36 graden gaat worden overdag. Daarna koelt het wel lekker af. Dat is wel even lekker, of niet dan? Glow FM, verkeer file gezien op de A16, Belgische grens richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, 4 minuten. En de A76, Heerlen richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens, 13. Dat komt door een grenscontrole. Flitsers gezien op de A2. S-Hertogenbosch richting Eindhoven. Bij Bokstel wordt je gecontroleerd bij 134,3. En de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergse hoek controle bij 46,6. Yes, en zometeen duiken eventjes de nacht van Glow FM met je in. Naar Roxy Dekker.

8 jaar geleden was het echt een gigantische hit. En toen heeft Flying Kitty daar een parody op gemaakt. En die parody, ik heb hem eventjes gezocht op YouTube, die is op dit moment gewoon leeftijdsbeperkt tot 18-jarigen. Omdat je kennelijk een te hoog IQ nodig hebt om dit te kunnen zien. Nou, ik zal je een klein stukje laten horen.

Die inmiddels 108 miljoen weergaven heeft op YouTube. En eigenlijk nog steeds heel goed wordt bekeken. Ondanks dat je moet inloggen om het filmpje te kunnen zien. Ja, ik weet niet of dat YouTube hem bewust heeft geblokkeerd. Omdat daar gewoon rare shit in zit. Of omdat er toch wel wat edgy grappen in zitten. Die op wat vieze dingetjes kunnen lijken. Laat ik het zo zeggen. Het is Glow FM, zometeen Armand van Helden. En My, Now Miles Smith. Dit is Stargazing.

ZOFM met Armand van Helden en My My My. Hey, wist je dat ze in de muziekscene nog best wel veel doen recyclen? Oh, dat is de verkeerde knop. Weet je dat ze in de muziekwereld echt wel veel doen recyclen? Onder andere gitaartjes, riffjes van iets. De volgende track heeft iets van deze track. Het gaat voornamelijk om dat kleine gitaartje die je hoort. Die tinnen, tinnen. Een nieuwe track van Lost Frequencies heeft precies datzelfde gitaartje. Ik ben benieuwd of dat je hem gaat herkennen. Zometeen ook voor je Avicii en Levels.

weer bij Glow FM. Hey, elke week neem ik je mee in de wereld van de house. En die wereld die is een stuk groter dan je denkt. En de beste houseplaat van die week, zoals deze week, noem ik dan Sven's Houseplaat. Nou, vandaag een iets kortere editie, omdat we vanavond PSV hebben. Dus vandaar dat die iets eerder komt. En deze nieuwe Sven's Houseplaat, die is van Dawnline en hij heet Drunk Tonight.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
9: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag. Met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
3: Geloof en verkeer dan door de ANWB. Twee files gezien op de A16 onder andere. Belgische grens richting Rotterdam. Daar is de verbindingsweg richting de A58 naar Tilburg dicht. Dat komt door een bermbrand. Er is een omleiding ingesteld. Omrijden naar Tilburg kan via de A16, de A59 en de A27. Dan nog een file gezien op de A76. Heerlen richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 15 minuten. Dat komt door een grenscontrole. Flitsers gezien op de A2 Sertogenbosch-Eindhoven. Bij Boksel wordt je gecontroleerd bij 134,3. En de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug wordt je gecontroleerd bij 41,6.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
13: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
15: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
16: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
15: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
16: Hoe plan ik een afspraak dan?
15: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
17: Sven Engelen.
3: Yes, en zometeen duiken we eventjes in de nacht van Glow FM. Wat is de transklapper van deze week? Dat hoor je zometeen naar Antoon. Dit is de enige bij Glow FM.

Met die 36 graden vanmorgen, dan zit je hier toch wel lekker op te wachten, of niet dan? Dion en Elvis Crespo en Bailar hoorden je bij GloFM naar voren. Antoon en de enige. En we duiken eventjes in de nacht van GloFM. Afgelopen nacht was er weer een nieuwe editie van Transmission. Editie nummer 98. En daarin zat heel veel nieuwe muziek. Heel veel hardhouse. En elke week zit daar in de beste trance track van de week in. En die noem ik de Trance Klapper. Deze week is die...

dat is toch heerlijk, hè? Die piano house. In Sven's houseplaat. BMN hoorde je en Census. Dit is een nieuwe EP die gisteren is uitgekomen. En er staan twee nieuwe tracks op. En deze vond ik toch wel de beste van de twee, omdat daar die heerlijke piano vibe op zit. Voor deze track hoorde je Roxy Dekker en Superstars in de Creek Boys remix. Hey, het is Clovin waar je naar luistert. Zometeen voor je Milky en Mallgrab, Just the Way You Are. Ook Cheryl Cole en Fight for This Love komt er voor je aan. Eerst gaan we eventjes terug naar de hits met Lucas en Steve en Skinny Days. Dit is When I Wake Up.

0: sommige mensen die gaan er ook nu daadwerkelijk doorheen, hè? Vechten voor de liefde.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Yes, en dat weekend dat vier je ook met jouw weekend in één zin. Het moment van de week dat ik je vraag wat jij gaat doen dit weekend en dat in één zin te beschrijven aan mij. Doe je door middel van eventjes een appje te sturen via de gratis Glow FM app. Het hoeft volgens mij allemaal niet zo moeilijk te zijn. Je schrijft gewoon eventjes een zinnetje op. Wat je weekend samenvat. En dat stuur je dan in. En dan komt dat hier bij Glow FM terecht. En dan weten we gelijk wat heel Eindhoven aan het doen is. Nou, volgens mij moet dat lukken, toch? En als je die app niet hebt, download hem eventjes via de Google Play of App Store. Kun je gelijk kans maken op kaarten voor PSV-wedstrijden. Vorige week hebben wij nog kaarten weggegeven. Zometeen ook de PSV-wedstrijd PSV AZ. Eerst voor je Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

geloof hem. Met Milky en Mulgrab en Just The Way You Are. Dan het geloof en week een weerbericht. Het blijft zo goed als droog, maar het wordt wel geleidelijk bewolkter. Vanaf gold het af tot 19 graden en is de wind zwak. Morgenochtend begint de dag zonniger en is de temperatuur ongeveer 25 graden. En dat stijgt naar zo'n 36. Dan dinsdag worden 33 graden en daarna gaat de temperatuur weer een beetje zakken en zijn we van de hittegolf af. Nou, dat is ook even fijn om te weten. Kloofem, verkeer dan. Files gezien op de A16. Belgische grens richting knooppunt Galder. Na 5 minuten, daar komt door een bermbrand. En dat was ook gelijk de enige file. Wel een flitser gezien op de A2, Zethoogenbosch richting Eindhoven. Bij Bokstol, daar word je gecontroleerd bij 134,3. Yes, en zometeen voor je Jason Rulo en Slide. En eerst Calvin Harris, dit is Satisfy.

0: Jason Derulo en Kodak Black en Slide In.
1: En jouw weekend in één zin kun je nog steeds doorsturen via de gratis Glow FM app. Heb je hem nog niet, download hem eventjes via de Play of App Store. Dan stuur jouw weekend in één zin. Komt het zo meteen bij mij terecht. Gaan we hem zo meteen even doornemen. Eerst

Sommige mensen zijn dat, hè? Bang om alleen te zijn. Nou, ik heb dat niet. Een paar weken geleden ben ik solo op vakantie geweest naar Spanje. Ik was niet verveeld van mezelf. Mijn vriendin die was wel verveeld, omdat ik haar elke dag belde. Misschien ben ik toch niet helemaal alleen geweest. Het is Glow FM, zometeen voor je Post Malone en Morgan Wallen. Eerst heb ik een remix van The Wraith of the Jedi. Ken je dat nog? Het liedje van Star Wars, wat in het café wordt afgespeeld. Nou, dit is daar een hardhouse versie van. Dit is Tell More op Glow FM.

0: met Post Malone en I Had Some Help.
1: Even kijken, doet deze, is het deze microfoon? Volgens mij zijn de lampjes weer stuk. Ah, oh, nee, ja.
2: Ik ga naar de andere.
0: Oh. Erik van Roon hier in de studio alvast klaarzittend voor PSV Live.
2: Jazeker, vanaf 5 uur gaan we los.
0: Wat zijn de verwachtingen?
2: De verwachting is dat het is vandaag de eerste prijs die dan wel PSV, dan wel AZ kan gaan winnen. Want het gaat om de wedstrijd PSV-AZ. Het is de Johan Cruijffschaal, dus dat betekent de landskampioen tegen de bekerwinnaar. Om 6 uur gaat het balletje rollen. En dat is de eerste prijs die gepakt kan worden. En vanaf 5 uur zijn we erbij op Glow FM en Studio 040.
0: Ah, lekker. Wie zit er in het stadion? Weet je dat toevallig?
2: Ja, dat weet ik. Erik Feijen en Mark Versteden zijn onze verslaggevers. Mark heeft beloofd dat hij vanaf 4:15 klaar zou zitten op zijn stoeltje. Of we dan al verbinding hebben, dat is natuurlijk altijd de vraag.
0: Dat is altijd de vraag, ja. Nee, maar dat komt wel goed volgens mij.
2: Zeker, zeker.
0: Die indruk wel. Het is Glow FM, dus zo meteen de wedstrijd PSV tegen AZ. Staan we zo meteen voor je klaar. En mijn tijd zit er.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5:00.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
10: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2. Dat is de weg Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best-West. Daar vind je een flitser en die staat ter hoogte van hectometerpaal 134.3.
11: Geen zin in boren of schroeven?
8: Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 18 augustus naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: PSV Live.
10: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer. Over een uur gaat het balletje rollen voor de wedstrijd PSV tegen AZ. Maar eerst de muziek, de Rolling Stones. En eerst Bente. 3, 2, 1...

Ja, met welke twee platen kun je nou beter beginnen dan de 3-2-1 en Start Me Up van de Rolling Stones? Welkom, dit is PSV Live op zondag 2 augustus 2026. En ja, het balletje gaat weer rollen. Ik heb er zo'n zin in. Ik ben toch meer een clubsupporter dan een nationaal elftal supporter. Dus het WK was leuk, zeker. De finale ook een terechte winnaar. Gelukkig Spanje gewonnen van Argentinië. Ik ben daar heel content mee, maar ik ben ook zo blij dat het clubvoetbal weer gaat beginnen. Het is augustus, 2 augustus, traditiegetrouw de officiële aftrap dan van het seizoen. En we hebben het nu over het seizoen 2026-2027. De Johan Cruijffschaal, de landskampioen tegen de winnaar van de beker. De landskampioen, ja, 3 keer op rij PSV. Wie anders tegen de bekerwinnaar AZ? Belooft toch wel een leuk potje te worden. Want het gaat toch wel ergens om. Het is een prijs en ja, profs en zeker onze trainer kennende... wil die gewoon die beker, die schaal, wat is het? Het is een schaal volgens mij, de Johan Cruijffschaal. Ga ik dadelijk even vragen aan onze verslaggevers. Die zitten in het stadion. Die vanaf 6 uur gaan die het verslag doen, het integrale verslag. Ze zijn met z'n tweeën, dus ze kunnen elkaar aflossen, zoals dat dan heet, 45 minuten lang. Mark Versteden en Erik Feijen. Ze zijn al in het stadion en we gaan over 10 minuutjes... gaan we voor de eerste keer schakelen naar het Philipsstadion dit seizoen. Het belooft een mooi seizoen te worden. Ik keek vanmorgen even naar de stand van de Eredivisie. Want er is een officiële stand. Niemand heeft er nog gevoetbald, maar er is een stand. En PSV staat daar op de 13e plek. Toch heel verrassend. 13e plek. Het is natuurlijk op alfabetische volgorde. Ja, wie staat er dan bovenaan? Ja, dat moet een club met een A zijn. Maar gelukkig komt de D eerder dan de X in het alfabet. Dus ADO Den Haag staat op de eerste plek. Doet mij als oud-Hagenees natuurlijk ook goed. Of oud-Hagenees, ja. Ik ben nooit geboren en getogen. Het eerste wat ik deed toen ik in Eindhoven, in Brabant kwam wonen... was me direct socialiseren en een seizoenkaart van PSV kopen. Tot op de dag van vandaag. Dus PSV-ADO ga ik juichen voor PSV. Maar dat is een heel ander verhaal. We gaan lekkere muziek draaien. Twee zenders gecombineerd, Studio 040 en Glow FM. Dus dat betekent het beste van beide zenders tot 6 uur. We gaan zometeen schakelen naar het stadion. En nog heel veel meer, maar daarover later meer. Deze staat hoog in de Glow 30. Edge of Desire, Jonas.

0: Op een of andere manier heb ik altijd de neiging om mee te gaan blaren met dit soort liedjes. Gwen Stefani, hoorde je, en The Sweet Escape. Nou, het moment is daar. Het is 22 minuten over 5. En we gaan voor de eerste keer in het seizoen 26-27. Dan gaan we schakelen naar het Philipsstadion. En daar zitten klaar voor de wedstrijd straks om 6 uur. Mark Verstede en Erik Feijen. Goedemiddag, heren.
1: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: In een heerlijk warm Philipsstadion, dat moet gezegd. Het is buiten heerlijk. Het zonnetje staat ook nog voor in ieder geval de helft in het stadion. Dat zal steeds verder weg gaan zakken. En ik denk dat zodra de wedstrijd begint over een kleine 40 minuten... dat de zon bijna overal weg gaat zijn. Ja, in ieder geval hier in het stadion. En achter de stadionmuren is weggezakt. En dan hopen we maar dat het zonnige van de wedstrijd gaat komen. De eerste toch echte wedstrijd. Want die wedstrijd tegen Villarreal, die ben ik alweer vergeten. De Lichtstad Derby is... weliswaar de Lichtstad Derby, maar die speelt PSV zeker in jaren dat het deze wedstrijd moet spelen. De Johan Cruijffschaal met een toch half B-elftal. Ja, dan is dit, Erik, toch wel de allereerste echte krachtmeting, hè?
2: Ja, en ook gewoon voor een prijs. Altijd belangrijk. Soms wat lacherig over gedaan, de Johan Cruijffschaal. Maar toch denk ik toch dat je hem liever wilt winnen dan dat je hem wilt winnen. Enfin, liever dat je wilt winnen dan verliezen. Ja, je wil hem altijd winnen, daar komt het op neer. En PSV wil dat vandaag ook. Wat verrassende hier en daar gaan we straks over hebben. Is er zeker aan bod bij PSV. Maar Mark, wat fijn om te zeggen. We zijn er weer. We gaan weer een nieuw seizoen starten.
1: We zijn gewoon weer begonnen en dat is lekker. Er is heel veel om te vertellen over afgelopen zomer. Ook heel veel te vertellen over wat er nu allemaal speelt. Gaan we ook allemaal nog doen natuurlijk in de komende 40 minuten. En daarna zijn we volledig bij die wedstrijd tussen PSV en AZ voor de Johan Cruijffschaal 2026.

stond Kylie Minogue zomaar ineens afgelopen nacht naast Madonna op te treden. Padam, padam hoorde je hier. Dat is een oude hit van haar. Een zogezegde Glow FM Classic. PSV tegen AZ staat op punt van beginnen. Vorige week hebben we daar twee vrijkaartjes voor weggegeven. Twee kaartjes per winnaar. We hadden vier winnaars, dus acht kaartjes zijn weggegeven. En dat gaan we ook doen voor elke thuiswedstrijd van PSV. En als je even in het speelschema hebt gekeken, dan zie je dat er volgende week ook een wedstrijd van PSV op het programma staat. En PSV tegen Fortuna. En jij kan daarbij zijn. Luister even goed wat je dan moet doen.

Ga naar de Glow FM app. App PSV. Jouw naam. Waarom je naar die wedstrijd wil. En dan maak jij kans op 2 kaartjes voor die wedstrijd PSV tegen Fortuna. Volgende week de eerste wedstrijd van het seizoen 2026-2027. En deze uitzending van PSV Live raak ik 2 keer 2 kaartjes weggegeven. Oh, heerlijk. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, haar allernieuwste I Knew It, I Knew You. En die stond gisteren ook redelijk hoog in de Glow 30. Want dit weekend is er natuurlijk, beginnen we niet alleen met het voetbalseizoen. Maar gisteren, 1 augustus was het, zijn we begonnen met de wekelijkse uitzending van de Glow 30. Alle 30 hits in de juiste volgorde van 30 naar nummer 1. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En Raymond Woutersen die neemt de presentatie op zich vanmiddag in het Philipsstadion. Mark Versteden en Erik Feijen. En het is een goed gebruik om met de opstellingen zo rond deze tijd te beginnen. En dan beginnen we altijd met de opstelling van PSV. En Erik Feijen neemt die honneurs waar. Erik.
1: Ja, best wel wat veranderingen. En veranderingen. Ik denk dat de komende weken nog heel veel gaat veranderen. Ook qua opstelling, qua mensen bij het team. Maar daar gaan we het straks nog een beetje over hebben. Maar we gaan het natuurlijk eerst hebben over de 11 spelers die vanavond het gaan opnemen tegen AZ. En daar zitten wat verrassingen in. In het doel geen verrassing. Kovar, die mag het bij PSV het doel schoon gaan houden. In de verdediging, de linkerback is het Fernandes. Centraal achterin 2. Kwasniewski en Flamingo gaan dat op hun naam proberen goed tot stand te brengen hier. En aan de rechterback is het Sildilia. Op het middenveld is het Mauro Junior, Veerman en de nieuwe aanwinst van PSV, Mijnans. En die komt van AZ vandaan. Dus die kent zijn ploeg voor vanavond echt wel waar tegen die moet voetballen. Die zal de geheimen vast aan PSV hebben doorverteld. En dan een debutant, 18 jaar bij PSV, voorin aan de linkerkant. Bouhamdi, goede voorbereiding gedraaid. En krijgt hier de vertrouwen van Peter Bos. Til staat in de spits voorin. En aan de rechterkant is het de man die het bij PSV gaat doen. De 11 spelers van PSV, maar AZ is hier ook met een heel team gekomen.
2: Ja, dat is de dag. Laten we dan ook maar met een heel team opkomen dagen. Dan als we dan toch naar Eindhoven moeten rijden. Voor deze Johan Cruijffschaal, want dat is de wedstrijd waar het om gaat vandaag. De bekerwinnaar AZ tegen de competitiewinnaar PSV. Jij zegt net wel, Mijnans heeft misschien ook wel de geheimen van AZ verklapt aan de spelers van PSV. Maar ja, dat zijn wel een beetje achterhaalde geheimen. Want ook daar best wel veel wijzigingen. Ook best wel veel verrassingen. Laten we beginnen achterin. Daar is De Busser, de nieuwe eerste keeper. Dat is ook wel bijzonder. Want 2 jaar lang was Owusu Uduru daar de vaste keeper. Dit is nu de tweede keeper geworden. En Jari De Busser werd gehaald van Go Ahead Eagles. AZ speelt op een manier waar PSV vorig seizoen en ook het seizoen daarvoor af en toe nog best wel eens last mee had. Namelijk met 3 verdedigers achterin. Hoe doen ze dat dan? Nu met Goes aan de rechterkant. Dat is de rechtse van de 3. Schouten aan winst voor AZ speelt in het centrum van die 3. En Van Del speelt aan de linkerkant. Die was er al wel. Was zeker nog niet onomstreden. Penetra speelt daar vorig jaar nog de meeste wedstrijden. Maar dat is nu dus veranderd. En dan, 4 man daarvoor. Waarvan Dijkstra, wat een hele aanvallende rechtsback is, aan de rechterkant. En Chavez, wat een hele aanvallende linksback is, aan de linkerkant. Je zou het 5 verdedigers kunnen noemen. Maar in de basis zullen ze heel erg hoog op het veld staan. En Koopmeiners en Kwakman staan daar dan voor. En dan denk je, waar is dan Klaasie? Nou, die is er niet bij. Waar is dan Smit? Die zit op de bank. Dus ook daar toch ook nog wel wat verrassingen bij AZ. Die dus heel jong aan de bak komen. Want die Chavez is 22, Van Deul is 20, Goes is pas 22, Luis Schouten, die nieuweling, is 22 en Elia Dijkstra is 19. Wat maakt, als je even heel snel meerekent, dat het gemiddelde van de verdediging ergens tussen de 20 en de 21 jaar ligt. Dat is gewoon heel erg jong. Dat gaat AZ dit seizoen wel vaker doen. Dan komt misschien een Klaasje op het middenveld erbij voor wat ervaring. Maar dat is nu dus ook niet het geval. Nou, wat ik zei, geen Smit bijvoorbeeld al. Maar wie staan er dan voorin? Nou, Daal staat aan de linkerkant. Patachi staat aan de rechterkant. En Meerdink is de spits. Parrot zit ook op de bank. En dat kan als een verrassing komen als je aan het eind van de Eredivisie vorig seizoen de televisie hebt uitgezet en nu de radio hebt aangezet. En maar als je de hele voorbereiding van AZ hebt gevolgd, is het helemaal geen verrassing. Leo Echtold, dat is de coach van AZ, die heeft met Meerdink bijna zo goed als alle wedstrijden in de voorbereiding als spits gespeeld. Ze gaan er in Alkmaar namelijk nog steeds vanuit dat Troy Parrott, die vorig seizoen toch onbetwiste nummer 1 was, nog gaat vertrekken. En daar hebben ze maar vast op ingezet door vol op Meerdink in te zetten. Wel opvallend natuurlijk in dat geval. Nog wel wat interessante koppeltjes. Zeker omdat PSV zo speelt zoals het speelt. Is Man aan de rechterkant bij PSV en Bouhamdi aan de linkerkant. Die zullen wat vrijheid hebben. Hè? Wie moet wie achterna? Dat zijn altijd interessante koppeltjes. Maar ook Fernandes, die bij PSV nu linksback staat, eigenlijk wel echt een middenvelder is, die speelt tegen Patachi. Maar Patachi speelt wat meer aan de binnenkant. Waardoor Fernandes dat ook kan doen en juist als extra middenvelder kan gaan fungeren. Zo daar wordt het interessant wie gaat overlopen. Beide ploegen dus zeker nog niet op volle oorlogsterkte. Want als je naar de bank van PSV kijkt, waar bijvoorbeeld Pepi nog op zit, waar bijvoorbeeld Wanner nog op zit, waar bijvoorbeeld Perisic nog op zit. Nou, daar is nog wel wat aan te wisselen ook als het mis mocht gaan vandaag of mis mocht dreigen te gaan vandaag. Daar is nog wel wat aan te doen dan ook vanaf een zeer rijkelijk gevulde bank. Het wordt denk ik een hele leuke wedstrijd in nog altijd heerlijke temperaturen hier in het Philips Stadion.

0: Foreigner, jaren 80, Cold as Ice. Met deze hitte is het natuurlijk wel lekker dat je af en toe een lekker verkoelend ijsje. Ik ben benieuwd of ze straks ook weer tussendoor gaan pauzeren voor de zogenaamde drinkpauzes. Maar goed, dat horen we straks wel. Ik ben ook vooral benieuwd naar de transfers. Het is heel erg rustig op de transfermarkt. Mark, jij weet er natuurlijk alles van, want je hebt ook een hele goed beluisterde podcast. Ik heb hem van de week niet geluisterd, moet ik eerlijk zeggen. Dus praat me even bij.
1: Ja, daar kan ik mee leven. Er is ook nou, ik weet niet, zoveel gebeurd. Ik bedoel, een maand geleden kwam Mijnans. Dat was het. Ja, er zijn heel veel geruchten. Ik bedoel, Geertruida zou komen. PSV zou geïnteresseerd zijn in Veldman. PSV zou geïnteresseerd zijn nog steeds in Sano. PSV zou geïnteresseerd zijn in Kostic. En zo gaan er nog wel wat namen de ronde. Maar die drie, vooral Geertruida, Kostic en Sano, dat zijn de namen die toch het meest nog de ronde doen. Maar ja, tot nu toe is alleen Mijnans erbij gekomen. Bouhamdi is ook een soort van nieuw. Gaat officieel debuteren zo meteen in PSV 1. Maar verder, ja, Erik, het is wat rustig nog allemaal.
2: Ja, en als we het allemaal moeten geloven, gaat er echt nog wel wat gebeuren. Alleen, dat zeggen ze vorige week, hebben ze dat hier ook gezegd. Een week daarvoor zou er ook nog van alles gebeuren. Dan zit je hier toch als PSV zijnde te wachten op dat startschot. Toch denk ik dat er nog wat gaat gebeuren, want het is nog wel even open.
1: Het is nog een maand open. Kijk, ja. Er zijn twee kampen, Erik. En ik ben benieuwd welk kamp jij dan behoort. Je moet Stuart alle tijd geven en vertrouwen houden tot en met 3 september in dit geval. Want dan is de transferperiode voorbij. En mensen die zeggen, kijk eens naar wat de rest doet. Of gewoon überhaupt naar wat wij zelf doen. Ja, ever change a winning team was het motto. Dat is met alleen Mijnans wel echt te weinig. En de competitie begint gewoon volgende week. Dus we zijn te traag.
2: Ja, ik ben eigenlijk toch vooral degene die onrustig is. Dus ik zit bij dat kamp die toch wel iets wil zien. Waarom? Mocht het nou zijn, die transfer waar we allemaal oog op hebben, allemaal niet werken op het laatste moment, dan zijn we straks toch met lege handen. Dat gevoel, dat gaat zich een beetje opborrelen bij mij. En ik denk dat we dat juist niet willen. We willen transfers zien en zekerheden. En die zijn er allemaal nog niet.
1: Nee, dat klopt. En ik heb ook voor de podcast die Erik net benoemde, transferzomer van PSV, is opgezocht hoe goed last minute transfers het doen bij PSV. En dat is dan bijvoorbeeld Nagalo is het laatste voorbeeld daarvan. Ja, dat werkt bij PSV op de een of andere manier toch niet zo goed. PSV heeft de laatste tijden bijvoorbeeld ook Sepp van den Berg, hè, lang achteraan gezeten. Dat lukte niet, toen kwam Nagalo. Ja, dat zijn toch dingen die bij PSV op de een of andere manier net even niet lekker werken. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Perisic. Die kwam zelfs nog na de transferperiode transfervrij naar PSV. Dus allebei de groepen die ik zojuist benoemde hebben munitie en feiten om hun mening sterkte te geven. Het zal moeten blijken uiteindelijk aan het eind van het seizoen, misschien iets eerder in januari, of de tactiek van Stuart, want die heeft hij ongetwijfeld. Dat durf ik wel te zeggen, dat hij een tactiek heeft. Ja, of dat dan ook daadwerkelijk werkt of niet.
2: Maar op papier, Mark, even voor duidelijk, op papier heeft PSV al 2 transfers gemaakt. En dat komt omdat Kovar officieel is overgenomen. Omdat hij natuurlijk.
1: Maar dat is in januari al wel officieel gebeurd. Maar klopt.
2: Ja, dus we zitten op 2 transfers. Maar desalniettemin nog steeds vrij weinig. En ik smak naar meer. Dus we houden het in de gaten voor de komende tijd.
3: Biertje, vrienden. Ik heb mijn

0: The only way is up. En dat geldt natuurlijk ook voor ons PSV. We gaan voor de laatste keer in de voorbeschouwing gaan we schakelen naar het Philips Stadion. Naar onze verslaggevers ter plekke Mark Versteden en Erik Feij. Ik ben benieuwd of het stadion eigenlijk goed gevuld is tot aan de nok.
1: Nou, ik denk dat dat nog moet komen, maar het zit al redelijk vol. Ik zie hier en daar nog een plek.
2: Ja, maar die mensen zijn wel aan het binnenstromen. Het is niet de Lichtstad Derby of zoals afgelopen vrijdag de Vrouwen Supercup, waar het wel echt relatief leeg was helaas.
1: Ja, nee, het is echt wel redelijk vol. En ik denk zometeen als we echt eenmaal hier gaan beginnen en bij de aftrap, dat het goed vol zit. Enkele stoeltje na is het uitverkocht. En de sfeer zal dan ook hoog zijn. Het uitvak waar al die Alkmaren in zitten, dat...

0: ook helemaal vol. Dus ja, we gaan er toch wel een mooie strijd zometeen van maken.
1: Zeker weten. Het is de Johan Cruijffschaal 2026. Sowieso bijzondere statistieken rondom die Johan Cruijffschaal. Want sinds dat die wordt gespeeld is PSV veruit de meest veel winnaar van deze prijs. 15 keer wist PSV al met die prijs aan de haal te gaan. En vanaf 2015 is PSV er maar één keer niet bij geweest. Wel een aantal keer verloren in 2018, 2019 en ook in 2024. Maar de rest van de keren werd die ook daadwerkelijk gewonnen. PSV dus lekker opdreef wat betreft de Johan Cruijffschaal. En vandaag tegen AZ, dat is de bekerwinnaar, tegen landskampioen PSV, moet die reeks worden voortgezet met overwinningen. Want in 2021, 22, 23 en 25 werd die prijs gewoon binnengesleept. Bleef hij in Eindhoven, want hij is tegenwoordig in het stadion van de landskampioen al een tijdje. Nou, dat is hij nu ook weer. We zitten heerlijk in Eindhoven. En die wedstrijd gaat over een minuut of vijf beginnen. En volgens mij kan ik spreken over het stadion. Er is een soort knaldrang, Erik. Iedereen heeft er zin in. De doeken liggen op het veld. Volgens mij kunnen we.
0: We kunnen bijna. En de sfeer is goed. Wij gaan er zo gigantisch van genieten. En als je de radio aan hebt staan, laat hem alsjeblieft aanstaan. Want wij gaan ervoor zorgen dat je in ieder geval de sfeer mee gaat krijgen. Deze heerlijke pot.
1: En de wedstrijd ook
0: en
1: wel,
0: en de wedstrijd ook wel, ja. Ja, ja, ja. En misschien, we kunnen niks beloven, maar aan het einde misschien hebben we dan wel die 16e Johan Cruijffschaal binnen.

0: dat het toch lekker en vertrouwd te zijn begonnen. Bij elke wedstrijd van PSV natuurlijk beginnen we met Tina Turner en Simply the Best. Volgende week begint officieel de competitie. Wedstrijd PSV tegen Fortuna Sittard op 8 augustus om 8 uur 's avonds. En jij kan erbij zijn. Wat je daarvoor moet doen is even naar de Glow FM app gaan. PSV, jouw naam. En even invullen waarom jij daar graag bij wil zijn. Dan gaan we vanavond nog 2 keer 2 kaartjes weggeven voor die wedstrijd. Maar eerst de wedstrijd. En daarvoor gaan we voor de zoveelste keer naar het Philips Stadion. Naar onze verslaggevers op de tribune. Mark Versteden en Erik Feijen. Voor het integrale verslag van de eerste helft van de wedstrijd. Om de Johan Cruijff Schaal. Heb ik inmiddels geleerd van Mark. PSV tegen AZ. Take it away, mannen.
1: Ja, dat gaat nog iets langer duren, want er is hier een minuut stilte, Erik. Daar komen we zo meteen op terug, maar hij gaat bijna beginnen. Dus als jij daar in de studio nog een plaatje zou willen draaien, dan zijn wij zo bij jullie terug. Het heeft te maken met Rob Dieperink.

0: En de minuut stilte in het Philips Stadion ter nagedachtenis van Rob Diebrink is voorbij. We gaan nu dan echt naar het Philips Stadion. Nou, onze verslaggevers Erik Feijen en Mark Versteden voor de eerste helft van de wedstrijd PSV tegen AZ.
1: Ja, goed natuurlijk dat er heel even aandacht voor is. Scheidsrechter die eigenlijk mee zou gaan naar het WK. Door omstandigheden die in de media uitgebreid zijn uitgemeten, daar uiteindelijk niet naartoe is gegaan. En hij overleed in deze zomerperiode. Was scheidsrechter, was VAR ook voornamelijk, was daar heel goed in. Floot zelf liever. Rob Diebrink is niet meer helaas en werd hier herdacht nog in het Philips Stadion. Waar dus nu wel gewoon de wedstrijd, want ja, dat is dan ook wel weer gewoon zo. Om de Johan Cruijffschaal 2026 op het punt van beginnen staat.
2: Ja, en de spelers staan alweer langzaam op de positie die ze moeten staan. Bal ligt op de stip. De sfeer gaat omhoog. Dat betekent dat we hier bijna gaan aftrappen. De 16e keer dat PSV de Johan Cruijffschaal kan gaan winnen. AZ heeft er nog maar één keer gehad. Dus die gaat hier voor zijn tweede schaal die ze zouden kunnen winnen. Het is afwachten wat gaat gebeuren. Nog één keer bij PSV in het doel is het Kovar. In de verdediging is het Fernandes, Casio, Roski, Flamingo en Sildilia. Op het middenveld is het Mauro Junior, Meinans en Veerman. Voorin Bouhamdi, Til en Man. Bij AZ de Busser in het doel. Achterin drie man sterk. Van Duyl, Schouten, Goes. Op het middenveld is het Sanchez, Garcia, Kwakman, Koopmeiners en Dijkstra. Voorin is het Daal, Meerdink en Wesley Patati. En dat zijn de spelers van AZ. PSV AZ nu officieel begonnen. We zijn 10 seconden aan het ballen. PSV heeft meteen de bal terug achterin bij Flamingo. Paas naar Casio Roski. Ik heb er zin in. PSV gaat op zoek naar die eerste aanval.
1: Ja, ik denk dat in een nieuw seizoen iedereen altijd er wel zin in heeft. En de eerste sta op voor de kampioen. Heeft ook alweer geklonken hier in het Philips Stadion. AZ nu heel even in balbezit aan de linkerkant. Met, dat is Chavez die de bal teruggeeft. Gaat helemaal terug zelfs naar de rechterkant. Goes. En dan speelt AZ niet per se altijd met drie man achterop. Want Schouten, nieuweling dus, die kan ook inschuiven. Dat doet hij graag. Geeft de bal nu ook mee aan de rechterkant. Daar staat Dijkstra. Dijkstra, Patacci naar het midden. En Dijkstra komt zelf met de voorzet. Die dan in de handen belandt van Kovar. Die ging naar het WK. Was geen succes. Hij viel ook niet door de mand. Maar het was snel weer over en sluiten voor de keeper van PSV. Kon dus net als Guus Til, want voor het Nederlands elftal, misschien kunt u het zich nog herinneren, was het ook redelijk snel over en sluiten. Konden ze allebei snel weer aanhaken op het trainingskamp. Later kwamen ook bijvoorbeeld Perisic en Wanner terug. Die zitten op de bank. Dest kwam ook terug. Hij zit nog niet op de bank. Heeft nog een lichte blessure. Dus één verrassing bij PSV. Bouhamdi speelt in plaats van Bommel. Peter Bos zei daarover. Ja, hij heeft potentie, dus mag hij spelen. En hij staat dus aan de linkerkant van de aanval. Is een heel ander type dan Ruben van Bommel. Komt veel meer in de bal. Wil dan met de bal aan de voet trucjes doen. En is nu voor het eerst ook in balbezit. Maar kiest dan heel even voor de rustige weg terug. En dat was richting Fernandes.
2: Ja, die besluit om zijn beurt weer Kovar te bereiken. De keeper van PSV mag aan de bal. Speelt hem door naar Flamingo. Ziet dat hij wat wordt opgejaagd. Schuift de bal door naar Casio Roski. En dan gaat de bal aan de linkerkant. Fernandes 1-2 met Veerman. Weer Fernandes terug. Dan is er wat ruimte aan die linkerkant. Gaat de bal naar Bouhamdi. Die speelt hem door naar Man. Die verliest de bal. En dan is het buitenspel. En dan gaat die aanval helemaal niet meer verder. AZ komt daar wel goed uit. Want het leek dreigend te gaan worden voor PSV. Maar dat is niet zo. AZ neemt de tijd. Want ja, die ziet die bal op een paar meter afstand liggen. Die hebben ze geen haast om die snel op een plek te leggen voor een vrije trap. Even het momentum weghalen. En dan gaat AZ weer door. Nu we het over tijdrekken hebben. Tijdrekken gaat bestraft worden door de scheidsrechter.
1: Nou ja. Ja, dat is de nieuwe regel.
2: Dat is
1: ja.
2: De nieuwe regel. We moeten het zien of dat in de praktijk gaat gebeuren. Maar wat houdt dat tijdrekken in? Bij doeltrappen en inworpen wordt direct bestraft als er tijd getrokken wordt. Hoe wordt het dan gedaan? Nou, wordt 5 seconden geteld door de scheidsrechter. Is de bal dan nog in het spel, dan gaat het gelijk naar de tegenstander. Ja, zoals een inworp of een vrije trap. Nou, zo wordt dat aangepakt. Nou, dan wil je dus zeker niet hebben dat als je zomaar een inworp hebt, dat die zomaar wordt weggegeven op die manier. Dus daar zullen alle spelers wel attent op moeten zijn vanavond. AZ probeert vanuit de verdediging de bal weg te werken. Lukt moeizaam, want Til loopt goed te jagen daarvoor in bij PSV. Maar bal rolt wel via Til over de achterlijn. Doeltrap voor AZ.
1: Die nemen ze in de schaduw. Het wordt hier steeds iets minder zonnig. De zon Bloem begint langzaam weg te zakken. Het is 7 over 6. De Johan Cruijffschaal is begonnen. Is een minuut of 3 onderweg met een lange bal van Jari de Busser. Kwam over van Go Ahead Eagles deze zomer. Meteen eerste keeper ook bij AZ. Fernandez, die daar de bal toch wat slordig verliest. Naar Patacci en ook Schouten die daarbij kwam helpen. Dat is de Schouten van AZ, om nog maar heel even duidelijk te maken. Die van PSV die is ergens volgend jaar pas terug. Na dus een lange blessure waar hij nog altijd doorheen gaat. PSV wel na die overtreding op Fernandez het balbezit heeft aan de rechterkant. Man begint fel aan deze wedstrijd. Is de directe tegenstander kwijt. Mijnans, kan hij dan meteen zijn oud ploeg pijn doen? Nou ja, dit is niet heel veel pijn. Dit is een rollertje richting de Busser. Kwam ook omdat daar de verdediging er goed bij zat. En die bal nog raakte. Dat was Van Del. Die daar een klein voetje nog tussen had. Komt weer een lange bal van de Busser richting Meerdink. Die dus alle wedstrijden speelde in de voorbereiding. Nu een schop tegen zijn hoofd krijgt. Guzebujuk, dat is de scheidsrechter, laat het doorgaan. Zo kan AZ verder bouwen aan een aanval.
2: Aanval aan de rechterkant. Dijkstra houdt die bal even bij zich. Ziet dan ook zijn teamgenoot geblesseerd op de grond liggen. Ja, gaat hij hem nou over de zijlijn spelen of niet? Nee, het is de scheidsrechter die dan toch stillegt. Ja, het is Meerdink die daar op de grond ligt. En ja, wordt daar in de weg gelopen. Ja, en dan komt hij voornamelijk... Ja, nee, het is gewoon de noppen van Veerman die in het gezicht terechtkomen. Veerman heeft zijn voet echt veel te hoog de lucht ingestoken. En dan is het Meerdink die er tegenaan loopt. En Meerdink ligt er nog steeds. De verzorging is erbij. Ja, dat wil je niet hebben zo vroeg in de wedstrijd. Want het is toch wel een behoorlijk harde klap. En dat zien we hier ook. Meerdink heeft hier echt pijn. Zit met zijn voeten op de grond te stampen. Houdt zijn hoofd stil. En dat zijn straks wel afdrukken als wij het zo gaan zien. Ja, dan ligt het even stil. Iedereen gaat wat water drinken. Dat is gebruikelijk als er iemand op de grond ligt. PSV is dus vooral bezig om dan met elkaar te praten. En het is voor Meerdink hopen dat ze zo meteen weer verder kunnen in deze wedstrijd.
1: Dat is zeker waar. Nou hebben ze een goede vervanging, dat is Parrott. Die mocht niet aan de wedstrijd beginnen. Dat had ermee te maken dat hij met de transfer bezig zou zijn volgens de trainer van AZ. Misschien dat hij er ook niet eens in komt en dat ze nog iemand anders erin gaan zetten. Want dat vond Leo Echtold, de trainer, niet super. Gezellig. Smit ook niet hier. Die is niet 100% fit volgens dezelfde trainer. Maar er begint wel een warming-up van een aantal spelers zelfs bij AZ. Dat wilde toch ook wel zeggen dat Meerdink misschien wel niet verder kan. Daar lijkt het wel op. Want die ligt nog altijd op de grond te schoppen met zijn benen. Dat is een slecht begin voor hem. Want de wedstrijd was nog geen 5 minuten onderweg. Hij heel erg veel last van zijn hoofd. Er moet een brancard komen. Er komt ook een VAR-moment. Dat zou dan betekenen dat Veerman het met rood af
2: vrees er wel voor. Moeten.
1: Ja, net, het was een gestrekt been tegen het hoofd. Guzebujuk gaat kijken. De VAR heeft sowieso meer macht dit jaar. Dit mocht vorig jaar overigens ook al hoor. Het is gestrekt been. Het is op ooghoogte. Nou komt Meerdink ook wel een beetje met zijn hoofd naar beneden. Maar ja, dit zou wel koren op de molen zijn van AZ. Als Veerman hier na een paar minuten al mag vertrekken naar een schop tegen het hoofd van Meerdink. Die terecht heel veel pijn heeft. Want dit doet gewoon heel veel pijn. En wordt het dan een hele andere wedstrijd na 5 minuten dan we allemaal hadden gehoopt en verwacht. Het is namelijk Veerman die met zijn been omhoog naar het hoofd van Meerdink gaat. En waar nu door de VAR wordt ingegrepen. Guzebujuk moet kijken bij het scherm. Heeft het nu 1 keer gezien. Heeft het 2 keer gezien. Het is niet 1-op-1 zomaar een rode kaart. Het is echt een gevalletje, vind ik dan. Hè, dit is mijn mening. Het is wel een gevalletje. Je kunt hem geven.
2: Je kunt hem geven. En ik denk, want ze gaan heel lang zitten ze hier de herhaling te kijken. Het heeft er ook mee te maken dat ze aan het kijken zijn waar Veerman naartoe kijkt met zijn hoofd.
1: Ziet ja, die doet dit niet bewust. Maar ja, ook onbewust kan het rood zijn.
2: Ja, dat is zeker waar. En als je het zo lang kijkt en twijfelt, ja, waar ga je het op baseren? Want officieel, de regels kun je gewoon hier voor rood geven. En het is echt contact. Het is niet mis met het voet. Veerman raakt echt met de noppen de linkerwang. Ja, dan is dat, als je in een slechte bui bent, gewoon rood. Er wordt nog steeds gekeken, nog steeds getwijfeld over.
1: Ah, hij komt er nu aan.
2: Nou komt hij terug en we gaan horen wat hij gaat vertellen. Want dat mogen ze nu weer de speaker vertellen.
1: We gaan het uitleggen aan het stadion. We gaan kijken of we dat mee kunnen krijgen op de radio. Dan zijn wij even stil. Want hij moet dit, Guzebujuk, gaan vertellen aan het hele stadion. Als het goed is, komt dat nu.
2: Ja.
1: Ja, dit is ook voor ons nieuw, hè?
2: Dit is voor ons een preview. Dat
1: hij gaat hem gewoon geven zonder iets te zeggen. Hij gaat naar zijn kontzak, daar zal de rode kaart zitten.
2: Waar zitten die kaarten?
1: Ja, hij doet het met tegenzin.
2: Hij geeft Veerman meteen rood.
1: Ja, zonder uitleg. Dat had hij volgens mij moeten doen, of in ieder geval mogen doen. Het is 10 tegen 11. PSV moet na 5 minuten verder met 10 man. Ja, en dan wordt dit echt een wedstrijd die nergens meer om gaat, wil ik niet zeggen. Maar een echte, een echte meting of een wedstrijd waar je iets aan hebt, wordt dit niet meer.
2: Nee, inderdaad. Het voelt gelijk anders. Dit was onnodig, wil ik het ook niet zeggen. Want dan doe ik de overtreding van Veerman ook misschien weer soft maken. Maar ja, het is gewoon zo vroeg in de wedstrijd. Zo'n groot gedeelte van de wedstrijd met 10 man voetballen. Dat wordt een hele andere wedstrijd. Het is wel weer zo dat AZ misschien niet gaat wisselen. Ik zie wel een hele grote plaats.
1: En Meerdink kan ineens lopen.
2: Meerdink loopt gewoon het veld af. Heeft wel een mooie tape-achtige plakband op zijn wang. Maar het lijkt op dat hij gewoon binnen de lijnen blijft. En dat er verder niet wordt gewisseld. Nou, zijn shirt gaat wel trouwens uit. Er wordt een shirtwissel gedaan. Dat dan wel. Geen spelerswissel. Nee, er zat bloed op en dat mag niet. Dus dat lijkt alsof Meerdink verder gaat. Officieel is dat nog niet helemaal zeker. Maar lijkt wel, als je dan een shirtje aan gaat doen, ga je gewoon verder voetballen. En ook AZ even met die man. Want Meerdink blijft aan de zijlijn achter. En er is wel de vrije trap genomen. Was rond de middenlijn. En AZ gaat dan met 10 spelers even verder. Zometeen met 11. PSV dan gewoon met 10 spelers.
1: Ja, het is niet anders. Benieuwd hoe Peter Bos het dan nu gaat neerzetten. Til blijft in de spits, zo zie ik. En Dennis Mann en ook aan de linkerkant Boeham. Die moeten wat verder terug. Waardoor PSV nu 4-4-1 speelt. Ja, je moet wat. Meerdink terug. Dat hoorde u misschien wel aan het fluitconcert. Als aan de rechterkant nu Dijkstra de bal heeft. Die speelt hem naar de binnenkant. Daar staat Koopmeiners. Die stond nog heel even in de interesse van Club Brugge. Maar AZ stelde zich star op. Vroeg te veel volgens Brugge. Die zijn doorgeschakeld. Pierre Koopmeiners vond het wel jammer. Maar was ook wel prima blij dat hij nog bij AZ speelde. Dus AZ nu naar de linkerkant is gegaan. Chaves, die buitenspel stond. Waardoor PSV nu een vrije trap heeft. PSV dus nu met Mauro ook wat meer achterin. Sardinia is doorgeschoven. Dat zal allemaal zo wel weer rechtgezet worden. Want Veerman is er dus na 5 minuten al met een rode kaart vanaf gegaan. En dat betekent ook dat het 10 tegen 11 is voor de rest van deze wedstrijd. Als PSV de wedstrijd weer hervat met Sildilia. Lange bal, ja, dat zullen we veel gaan zien nu. Maar deze is niet best en gaat over de zijlijn.
2: Over de zijlijn, 11 minuten hier op de klok. 5 minuten even stilgestaan, dus fysiek 6 minuten gevoetbald. AZ mag gaan ingooien. Voor hun is dat de linkerzijde. Bal wordt in het veld gegooid. Bal achterin bij AZ, nu bij Goes. Die vaak vervelend wordt bestempeld. Goes heeft wel eens een karakter waar menig al problemen mee heeft. Ja, sommigen zeggen heel fijn om in een team te hebben. PSV vindt het vaak geen fijne speler. In ieder geval, AZ nog steeds aan de bal. Mag het rustig aan doen. Nu is het Van Del die de bal heeft. Tikt hem terug naar Goes. En dan gaat AZ goed heen en weer voetballen. Met die 3 centrale verdedigers achterin. Die hebben nu extra ruimte natuurlijk gekregen op het middenveld. Omdat Veerman eraf is gehaald. Ook al zakt PSV wat meer in. Ja, ze hebben gewoon een spelletje meer. En dat zie je gelijk al aan die eerste minuten dat ze met een mannetje meer voetballen. Bal nu aan de linkerkant. Is het daar Daal die de bal heeft. Daal die trekt naar binnen. Geeft hij verder de bal door. Ja, dan is het hopen voor AZ als een gat vinden. Want PSV blijft goed dekken. Nu dan, bal in het 16 meter gebied. PSV kan daar maar net de bal wegkrijgen. En gaan nu proberen om een aanval te forceren. Maar dat mislukt. Wel weer een ingooi voor PSV.
1: Ja, het heeft natuurlijk niet alleen effect op deze wedstrijd. Het feit dat Veerman zojuist rood heeft gekregen. Hij zal er ook in de opening tegen Fortuna Sittard. Of het moet nog geseponeerd worden. Maar ik ga ervan uit dat deze kaart blijft staan. Als de VAR en daarna de scheidsrechter er zo vaak naar hebben gekeken. Zal dat wel moeten haast. Terwijl PSV nu een corner verdient overigens. De eerste van de wedstrijd. Überhaupt. Ook AZ nog geen corners gehad. Maar het betekent dus ook dat Veerman er ook tegen Fortuna. Dat is volgende week zaterdagavond 8 uur hier in het Philipsstadion. Er niet bij zal zijn. Wie weet dat PSV tegen die tijd wat nieuwe spelers heeft die kunnen spelen. Maar anders zul je dat toch op een andere manier op moeten lossen. Bijvoorbeeld met Wanner die nu op de bank zit. Er zijn opties. Maar toch zonde. Want ja, hij is een van de sterkhouders van PSV. Nu die corner die komt vanaf de rechterkant. Zeker zonder Veerman. Zijn dit ballen die Meijlands gaat trappen. Dat gebeurt nu dus ook met zijn linkerbeen. Bal komt bij de eerste paal. Laag, daar staat Flamingo. Dan is dit Hens. Dit is Hens. Er wordt nog niet van gefloten. Maar de bal wordt geblokt. met de hand van een verdediger van AZ. Daar moet dan naar gekeken gaan worden, toch zo zou je ook zeggen. Ja. De tweede bal wordt ingebracht. Hij wordt makkelijk gevangen door de
2: scheidsrechter. Zegt al, wordt niet naar gekeken.
1: Scheidsrechter zegt, dit was niks. Nou, ik zou echt zeggen dat hij op de hand kwam. En dat is op zich ook zo. Het is de schouder, ja, die heeft hij langs het lichaam. Nou, vooruit dan, vooruit dan.
3: Ja, het is toch wel even heel het publiek hier. Je hoorde, dacht echt aan Hens. Nou wordt dat weggewijfd door de scheidsrechter. Geen penalty dus. Dan is het toch wel een rare gebeurtenis die eerste wedstrijden. Maar grote kansen zijn er nog niet geweest. Zowel voor PSV als voor AZ staan de grote kansen nog niet op het lijstje. Maar AZ gaat weer vanuit achter proberen op te ballen. Op te bouwen. Goes loopt dan een paar meter naar voren. En dan is de bal alweer verder gespeeld. Goes krijgt hem weer terug. Gaat dan snel. Je vindt Koopmeiners vaak. Want die hebben 1-2'tjes. En dan gaat het via Goes. En Koopmeiners gaan het 16 meter gebied in. En daar bereikt niemand. Behalve Kovar. Die kan die bal gewoon van de grond plukken. Geen aanvaller te vinden voorin voor de Alkmaarders. PSV heeft hier even de rust om die bal achterin te houden. Ja, en hoe ga je dan voetballen? Heeft Theo Bos hier een plan voor gemaakt? Is hier überhaupt wel van uitgegaan dat we gewoon met 10 PSV's in het veld staan? Kovar neemt wel even de rust. Heeft de bal nog in het 16 meter gebied. En besluit dan rechts heel ver die bal richting Man te geven. Maar Man wordt goed gedekt. Bal wordt weggekopt. En dan zoekt meteen AZ diep diepte met Wesley Patatis. Die dan de bal verspeelt. Bal is dan weer bij Kovar. En zo gaat PSV nu aan die linkerkant proberen om wat aan te vallen. Maar ja, je merkt gewoon dat er wat minder ruimtes is. Vooral voorin. Want Til is vaak de enige voorste man die vrij staat, maar geen spelers om hem heen. Dus PSV moet opbouwen. En dat gebeurt nu ook. Het gaat langzaam met Sidilia en Man aan die rechterkant naar voren. Maar daar spelen ze de bal weer. Nee, je wordt terugveroverd daar. Dat doet Man heel handig. Die is wel fel die eerste minuten van de wedstrijd. Maar ook nu wil hij iets te veel. AZ neemt over. En gaan nu proberen te zoeken naar ruimte die ze aan de linkerkant zeker hebben. Maar het gaat rechtstreeks. PSV neemt over. Maar die gaat dan weer terug. Helemaal achterin bij AZ.
1: En dat heeft de bal bij de Busseren. Rolt hem mee naar Goes. Goes neemt die bal een eindje mee op lopen. Dan gaat Dijkstra diep. Daar moet dan Bouhamdi mee. Dat doet hij ook. Dijkstra op het punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant bij PSV op de helft al. Wouter Goes ingespeeld. Gaat naar Peer Koopmeiners. Terug naar Goes. Goes naar het midden. Daar staat Schouten die zich soms uit laat zakken, soms inzakt. Zeker nu er een mannetje meer is bij AZ, is hij vaak dat mannetje meer. Nu aan de linkerkant, Chaves, is de directe tegenstander daar voorbij. Komt dan vervolgens er nog eentje tegen. Dat is Sedilia. Toch kan de voorzet komen. Meerdink laat hem dan lopen, zodat hij helemaal aan de andere kant van het veld door Dijkstra binnengehouden moet worden. Dat gebeurt ook, maar dat is heel goed. Bouhamdi, die dan mee verdedigt bij zijn eigen cornervlag, de bal ook daadwerkelijk veroverd en er nog een doel uithaalt. Zo staat er 16 minuten op de klok, maar ik denk dat we er daar pas 10, misschien 11 van hebben gevoetbald. Het spel heeft lang stilgelegen bij die blessure eerst van Meerdink, die nu nergens meer last van lijkt te hebben. En vervolgens ook de rode kaart van Veerman, die lang bekeken moest worden door Kusubuur bij het VAR-scherm. 10 voor PSV, 11 voor AZ, 0-0 dus nog altijd de stand. Maar laat je niet bedriegen door die 17 minuten die nu bijna op de klok staan, want dat zijn er in het echt wel degelijk minder. Klok is gewoon doorgelopen. Als PSV nu het balbezit heeft op het middenveld, maar daar is het druk. Want AZ schuift steeds een mannetje door. En als het dan met dat extra mannetje de bal verovert en het terug kan geven aan de Busseren, dan kan AZ weer gaan beginnen aan een nieuwe aanval. Dit keer aan voor de linkerkant.
3: Ja, AZ heeft veel balbezit sinds die meer man-meer situatie. En het begint elke keer achterin bij Goes. En ook is het Schouten die daar goed achterin loopt. Ja, AZ heeft dus geen moeite om die bal rond te spelen. PSV is nogal slim, maar kon zelf niet tot aanvallen. En dat is natuurlijk wel jammer, want PSV wilde in eigen huis hier in het Philipsstadion het spel gaan maken. Nu aan de rechterkant voor AZ de bal. Dan proberen ze aan die rechterkant naar voren te voetballen. Moet een voorzet komen eigenlijk van Dijkstra, maar die is te lang bezig. Gaat de bal weer naar achter, naar Goes. Dus je paast hem weer naar Van Del. En zo gaat het balletje rond. Schouten, dan is het Van Del, Chaves aan de rechter of linkerkant. Ja, die bal blijft maar eigenlijk aan die achterkant van AZ rondtikken. Maar ze proberen de 16 meter in te lopen. Nou, een afstandsschot, dat mislukt ook. Het is Koopmeiners die het een keer probeert. Gaat ruim over het doel. Dat wordt een doeltrap voor Kovar. Kovar mag dan die bal gaan pakken. Neemt daar ook weer even de tijd voor. Het is niet tijdrekken, maar wel rust in het team geven. En de bal ligt goed op de lijn waar die moet liggen. Kovar stuurt iedereen naar boven, naar voren. Kajerowski en Flamingo die staan nu tegen dat middenlijntje aan van het veld. En daar proberen ze de druk naar voren toch te houden. Kajerowski schiet dan die bal nog een keer naar voren. Maar wordt er achterin bij AZ weer opgevangen met het hoofd. Dan heeft AZ balbezit. Doen ze er niet heel veel mee. Mijnans. Mijnans kan hem overnemen voor PSV. PSV houdt de bal in de ploeg. Dan is hij blij Flamingo. Maar waar is dan de ruimte voor de Eindhovenaren?
1: Ja, nergens. We hebben een man minder.
3: We hebben een man minder. Dus ja, dat is een lekker probleem. Ik vind dat PSV er wel strak op zit. Verovert die ballen goed. AZ nog geen grote kansen gehad. Dat was echt de verdienste door de verdediging. Maar voetballen voorin, dat zit er nog niet echt bij, Mark.
1: Nee, ik weet niet of we dat ook nog gaan zien. Het zal van individuele klassen moeten komen. Of hoog op het veld de bal een keer per ongeluk veroveren. En tot die tijd zal het vooral AZ zijn dat aanvalt. Dat is geen gekke gewaarwording als het 11 tegen 10 is. Als hier Patachi voorbij aan Jarek gaat. De achterlijn haalt, terugkapt. En zijn favoriete linkerbeen dan wel een voorzet geeft. Maar die gaat bij de derde, vierde, vijfde paal over alles en iedereen heen. En ook over de achterlijn. Doeltrap voor PSV. Daar zal Kovar dan heel even rustig aan mee doen. Terwijl Peter Bos op de rand van zijn eigen, zijn eigen lijntje. Ik wilde zeggen 16 meter gebied. Maar zo groot is het bij hem niet. Staat. Sterker nog, hij staat er iets buiten. Om Bouhamdi en ook Fernandes. De toch ook hele jonge linkerkant nu vandaag bij PSV. Wat te coachen. Hoe nu verder met 10 man. Dat is namelijk wat er aan de hand is. Na bijna 20 minuten op de klok. Als PSV de bal heeft. Lange bal bij de rechterkant van PSV belandt. Ja, ik wilde zeggen bij man, maar daar komt die bal toch ook niet echt in de buurt. Er is eigenlijk niemand van PSV die daar in de buurt stond. Dan probeert Chavez die bal vooruit te werken. Nou, dat gaat dan ook niet, omdat hij via de voeten van Sildilia over de zijlijn gaat. AZ gegooid naar Schouten. Die dribbelt de bal maar eens een meter of 10, 15 in en geeft hem mee aan de rechterkant. Daar staat Goes. Goes naar Patachi. Patachi tegenover dit keer Bouhamdi. Dan staat Fernandes daarachter. Vroege voorzet van Patachi, maar ook deze voorzet van de rechtsbuiten van AZ is niet goed. Komt zo in de handen van onze keeper van Kovar. De Braziliaan Wesley Pinto, officieel Patachi hier, zijn voetbalnaam. Is dit nog niet heel lekker qua voorzetten in de wedstrijd. Als er weer een lange bal komt naar de rechterkant. Dit keer op het hoofd van Sildilia. Die kan hem doorkoppen naar man. Maar ja, die staat daar tegen 3 man. Dat wordt echt heel ingewikkeld. AZ werkt dan blind weg. En dan moet PSV toch een keer gaan proberen om een rustige aanval op te bouwen. Dat moet dan gaan proberen uit de ingooi die op die wegtrapbal volgt. Die zal Sildilia gaan nemen. Die kan dat ver. Maar ja, er is maar één iemand voor het doel. En dat is Gustil. En die kan er nog niet helemaal lekker bij. Dus zal de bal kort komen. Maar wie biedt zich dan aan? Nou, Mijnans komt dan nu aanbieden. Die krijgt hem ook. 1-2'tje. Sildilia krijgt hem weer ingespeeld. Flamingo. Alles en iedereen op onze keeper Kovar na. Op de helft van AZ nu wel. PSV probeert er, en dat snap ik ook wel, toch maar gewoon nog wat van te maken. Want dan wil je toch dan in ieder geval maar proberen af en toe een goede aanval op de mat te leggen. Zonder Veerman, dat wel. Maar met nog heel veel anderen. Maar ook deze aanval strandt in wat nog niet echt schoonheid genoemd mag worden.
3: Ja, daarentegen AZ ook nog niet echt gevaarlijk geweest.
1: Het is eigenlijk gewoon een hele vervelende pot om nu toe om te kijken. Laten we eerlijk zijn.
3: Ja, de spanning was er van tevoren wel. Want Mark en ik hadden er zin in. De sfeer was goed. Ja, dan is die kaart toch wel gelijk een domper in het begin van de wedstrijd. En dan kan dat heel veel veranderen binnen de lijnen. En dat gebeurt ook. Mocht het na 90 minuten nog steeds saai zijn en geen doelpunten zijn gevallen, dan is het nu ook voor het eerst, Mark, geen verlenging. Dan gaan we direct naar de strafschoppen. En dat heeft ermee te maken dat het seizoen een vroege belasting zou hebben, mocht dat hier wel een verlenging worden. Daarom voor het eerst meteen strafschoppen. Ik hoop het niet dat er geen doelpunten vallen in die 90 minuten. Want dan zou het toch wel even heel lang wegkijken zijn. Voordat die minuten weer zijn weggetikt. Kovar mag een vrije trap achterin gaan nemen. Er is wat hinder geweest. PSV krijgt dus de vrije trap mee. Kovar legt die bal daar mooi op de plek waar die moet liggen. En neemt daar ook weer even de tijd voor. Ja, toch weer iedereen naar voren gestuurd door Kovar. PSV allemaal op de helft van de tegenstander. En dan wordt de rechterkant gezocht richting Man en Til. Til kan er wel bij, maar niet heel lekker bij. Waardoor AZ het overneemt. En dan probeert AZ naar voren te voetballen. Nee, PSV zit ertussen omdat het slecht wordt gepaast daar achterin bij AZ. Til met de voorzet. Er is bijna niemand. Man kan overnemen. Wat een gelukje kreeg hij de bal. 16 meter gebied was de bedoeling dat de bal daar voorin zou komen. Maar dat kwam niet voorin bij PSV. Nee, AZ zat er alweer tussen. Want de enige speler die voorins vrij stond was Bouhamdi. Die wel opvallend veel de 16 meter intrekt op een positieve manier. Maar nog niet veel is bereikt. Dan wordt er verder gevoetbald. Wordt de bal verspeeld door Mauro Junior. AZ neemt over. Die is op de middenlijn. Maar er is niemand echt mee naar voren. Dus AZ moet terugkappen. Dat doen ze vervolgens ook. En nu gaan ze door op zoek naar de ruimte. Chavez dan aan de linkerkant trekt naar binnen voor AZ. Komt dan tegen een muur PSV'ers aan. En dan is de bal achterin bij AZ, bij Goes.
1: De PSV staat nu echt in een soort handbalverdediging om AZ maar tegen te houden. En dan te counteren zometeen. Dat moet dan via de zijkanten. Mam en ook Bouhamdi, die zijn allebei echt heel erg snel. En Gustil is ook zeker niet langzaam. Dus als dit soort ballen, zoals nu ook weer door Mauro Junior, worden veroverd. En die vallen een keer goed. Ja, dan kun je counteren. Nu viel hij in de voeten van Schouten. Schouten gaat terug naar Goes. Goes, zo'n beetje de laatste man van AZ. Maar ook hij staat halverwege de helft van PSV. Schouten, die naast hem staat in de verdediging van AZ. Zeker bij het ontbreken van Klaasie is hij gewoon verzekerd van zijn plek. Als de bal nog wat verder naar links gaat. Van Duijl, die de bal naar Chavez speelt. Die het veld breed houdt, maar niet helemaal aan de zijlijn geprikt staat. Wel een mooie paas in de benen heeft hier zeggen. En dan komt die bal voor en dan is het 1-0 voor AZ. En dan is het Meerdink die hem binnenkopt. Een hele goede aanval wel van de Alkmaarders. Die de verdediging van PSV met twee hele simpele passes splijten. En de verdediging van PSV heeft er in de voorbereiding al wel vaker niet helemaal lekker uitgezien. En als we heel eerlijk zijn, zien ze er nu ook niet heel lekker uit. Het is aan de linkerkant Chavez die doorkomt. De bal krijgt van Daal. En dan voorzet op Meerdink. En die staat bij de tweede paal echt veel te vrij om in te koppen. Zelfs bij 10 tegen 11 mag Meerdink daar niet zo vrij staan. Het is man van Jarek die hem eigenlijk gewoon uit zijn rug laat lopen, als we heel eerlijk zijn. Dan komt die bal met een gelukje, dat zeker, bij Meerdink. Maar je moet daar als verdediger gewoon bij staan. Het is 0-1 voor AZ na 25 minuten op de klok, maar daar gaat nog wel een hoop bij komen. Deze wedstrijd begint langzaam maar zeker minder en minder florisant eruit te zien voor PSV.
3: En dat is dan toch jammer. En ik wil het toch gezegd hebben.
1: Nee, ja, dat is ook jammer. Dat is heel vervelend. Maar ja, na 5 minuten rood, met een voorbereiding die toch al niet heel lekker liep. Ja, nog weinig aanwinsten. De mooie roze wolken aan de hemel beginnen langzaam wel een beetje te vervliegen, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja, het enige positieve is dat ik de zon zie en van zon word ik vrolijk. En daar hou ik me dan toch wel bij. PSV doet nog wel zijn best hoor. Het is niet dat ze hier nu denken,
1: nee, tuurlijk,
3: laat het maar zitten. Dat is dus ook positief. Helaas dus wel de eerste voor Meerdink. Schiet hier de 0-1 voor AZ binnen. Ja, en dat zag er inderdaad niet goed uit bij PSV achterin ook. Omdat Dijkstra als tweede speler daar bij de tweede paal ook vrij stond. Want als Meerdink er niet aan kon zitten, dan was het Dijkstra die het vrij in kon komen koppen. Ja, dat zag er niet florisant uit. AZ zoekt meteen de aanval. PSV laat zich gelijk helemaal terugzakken naar de aftrap. Is niet tot aanvallen gekomen. Genoeg ruimte dus bij AZ. Dijkstra aan de rechterkant probeert dan de tegenstander voorbij te lopen. Houdt er een corner aan over omdat Mauro Junior daar tussen zat met zijn voet. Maar wel een corner aan die rechterkant. En dan is het Koopmeiners die dan de bal gaat oppikken om die corner te nemen. Wordt gezocht naar de bal. Flamingo geeft die bal dan even naar de rechterkant van het veld. Want daar is waar AZ de corner mag gaan nemen. Bal ligt goed. Koopmeiners staat daar. Zwaait met zijn hand omhoog. En mag nu dan de bal tussen de lijnen gaan trappen. Wordt weggekopt. Geen gevaar. Maar AZ behoudt die bal. En dan wordt er in de rebound gezocht naar die nieuwe opening voorin. Nee, is echt een paas. Hé. AZ geeft het hier PSV cadeau. PSV moet proberen om het op een fijne manier uit te verdedigen. Misschien zelfs ruimte bij Til. Til komt door. En dan kunnen ze aan de linkerkant, kan PSV een keer uitkomen. Ja, gaat er dan ook echt gebeuren? Ja, het is Bouhamdi. Bouhamdi, ja, loopt zich dan eigenlijk te veel vast. Want veel vrije spelers waren er niet. Behalve Man, daar had hij misschien naartoe moeten pasen. Maar dat was iets te veel. PSV had hier de ruimte om een goede kans te forceren.
1: Ja, zo gaan er nog wel meer mogelijkheden komen. Bouhamdi creëert overigens dit ook helemaal zelf. Samen met Til, die hem dan wel doorkopt. Verspeelt hem daarna inderdaad. Dat is jeugdig enthousiasme. Maar het is wel leuk met hoeveel energie en lef hij speelt. Nu gaat de bal weer in PSV-bezit. Til aan de linkerkant, helemaal tegen de zijlijn geplakt. Wil hem dan meegeven aan Meinans. Die de bal, doordat hij hem zelf goed verovert, wel krijgt. Maar ja, er staan er gewoon overal meer van AZ dan van PSV. Dat zich ook niet zomaar natuurlijk met man en macht massaal naar voren kan begeven. Want dan ja, vallen er achterin wel heel veel gaten. Nu is AZ wel weer in balbezit. Omdat het dus daar bij die rechter cornervlag de bal verovert. Nu is AZ aan de linkerkant. Daar is Daal. Die hier aan de buitenkant geplakt is. Chavez staat weer aan de binnenkant. Gaan ze voor hetzelfde recept als bij het doelpunt? Nee. De bal gaat naar Koopmeiners. Koopmeiners naar de binnenkant. Daar staat Schouten. Schouten met de bal aan de voet. Geeft hem mee aan Groes. Ook dat is allemaal weer halverwege de helft van PSV. En zo gaan we nu nog echt, ik ben bang, een uur dit voornamelijk zien. AZ die PSV omsingelt. Een PSV dat er met counters uit moet zien te komen. Er is nog geen omzetting gedaan ook door Peter Bos. Dus dit is het beeld wat we gaan zien. Nogmaals, dat is ook niet gek met een man minder. Veerman na 5 minuten rood gehad. Als PSV nu de bal wel verovert. Maar ja, dan zie je ook, het is wel een veroverde bal. Maar dan is er één iemand, Mauro Junior, die nou ook maar een paar meter richting de middenlijn beweegt. Ja, en daar staan gewoon nog 4 AZ'ers klaar om de bal weer af te pakken. En één daarvan was Goes. Die heeft nu de bal in het bezit. Geeft een bal mee op het middenveld. Daar is heel veel ruimte voor Kwakman. Kwakman, overgekomen van Volendam. Daar ook aan verhuurd. Nu een jaartje nu weer bij AZ dus. En geeft de bal bij AZ nu voor. Patachi met een omhaal. Dat is eigenlijk heel dom. Want als hij hem aan had genomen, had het een vele grotere kans kunnen zijn. Nu is het een vrije trap voor PSV. Omdat bij de actie daarna Mauro Junior over zijn directe tegenstander struikelt. Nou ja, vrije trap voor PSV. Ik denk dat daar ook weinig aan de hand was. Maar het is 1-0 voor AZ. Half uur op de klok. PSV met 10 man. Het wordt een lastige kluif hier in het Philipsstadion. De Johan Cruijffschaal 2026 is nog heel ver weg. Onbereikbaar is misschien nog te ver. Maar hij is wel op vakantie in Spanje inmiddels.
3: Ja, en misschien zou ik daar nu ook wel willen zijn op vakantie in Spanje. Zou ik geen nee tegen zeggen. Heerlijk. Maar die gedachte moet ik even opzij schuiven. Want de realiteit is gewoon dat ik hier in het PSV-stadion zit. Normaliter geen straf. Heerlijke plek om te zijn. Nu voelt het een beetje als een moeizame plek. PSV dus inderdaad op achterstand 0-1 hier na 30 minuten voetballen. AZ gewoon ja, wel verdiend als je het spelbeeld beeld bekijkt. Nu komt daar een voorzet aan die linkerkant van PSV. Kan PSV dan erin tikken?
1: Die moet erin.
3: Het gaat er niet in. Wat een kansen hier. Het is Man en Til die een paar keer de kans krijgen om richting het doel te trappen.
1: Dit was de kans.
3: De busser zat alleen nog in de weg. Ook zou er hens ondertussen zijn gemaakt. Het begint allemaal bij PSV die hier echt een enorme kans krijgt. Want dat was het gewoon. PSV krijgt gewoon door Meinans aan de linkerkant. Die geeft hem voor. Laag over de grond richting Til, richting Man. Til schiet tegen de keeper aan. Man schiet tegen de keeper aan. Til krijgt het dan met een zacht tikje nog een keer richting doel. Ja, en die zit dan niet. Ja, dit had gewoon moeten zijn. Je krijgt waarschijnlijk niet veel kansen vanavond. Dan zal deze er echt in moeten. Maar wat een kans. Had ik nog meer dat gevoel van Spanje willen hebben. Want dan voelde ik me helemaal zomers.
1: Oh, wat een kans, wat een kans. Hamdi gaat hier met de bal aan de voet weer aan de wandel. Het mislukt, dat is jammer. Of was het Fernandes dit keer die het deed? Het was Fernandes dit keer die aan de wandel ging. Ja, dat is de linksback. Dus die moet dan ook meteen weer terug. Twee jonge, bewegelijke mensen aan die linkerkant bij PSV. Die door Peter Bos ook continu gecoacht worden. Ja, het zijn vooral de oud-gedienden die tot nu toe wel de kansen creëren. Met Til zojuist die echt goed zijn lichaam er ook tussen zetten. Bij die kans van PSV. Nu AZ weer met Van Dijl. Die maakte tegen PSV nog wel eens een heerlijke goal. Dat zijn we gelukkig ook alweer een beetje vergeten. Maar die zat er toen wel goed in. Geeft de bal nu mee aan Koopmeiners. Koopmeiners naar de rechterkant. Goes gaat uithalen van 1 meter of 20. Maar die heeft hem wel echt wat minder schot dan zijn twee kompanen. Schouten en Van Dijl. Die kunnen dat net wat beter. Deze bal zeilt hoog en hoog over het doel van Kovar. Die dan nu een doeltrap moet gaan nemen. De hand van Guzebujuk gaat al in de lucht voor het tijdrekken. En dan komt er dus volgens de nieuwe corner, volgens de nieuwe regels, als je dat te lang doet, een corner. Nou, die komt er dan nu niet. Guzebujuk had nog 3 vingers op zijn hand over om daar wat mee te doen. Dan komt er vervolgens een lange bal bij PSV. Die dan weer in de handen komt. Helemaal aan de andere kant bij Jari de Busser. Dat is de keeper van AZ. En die heeft de bal meegerold aan de rechterkant. En gaat Schouten, die denk ik toch wel het meest in balbezit is van alle AZ'ers, ermee aan de haal. Die geeft hem mee aan Goes. Goes naar de rechterkant. Dijkstra. Zo heeft PSV toch ook wel weer moeite. Ook met 10 zou je het moeten zeggen dat je zo'n defensie van 3 man achterop en dan 4 middenvelders beter moet kunnen verdedigen. Na al die keren dat het al tegen PSV is gebeurd. Maar ook dat is wel nog niet echt aan de hand vandaag. Als Schouten de bal maar weer meegeeft aan de linkerkant. Van Duijl, die de bal weer meegeeft aan de rechterkant. Daar staat Schouten. Nog maar een tikje naar rechts. Daar staat Goes. Zo laat AZ de bal snel rondgaan. Moet PSV veel meters maken. En nu houdt PSV er dan wel een inworp aan over. Dat is goed voor de korte termijn. Maar op lange termijn ben je wel echt heel veel meters aan het maken. In heel warm weer.
3: Ja, en dat is niet fijn. Vooral niet als je niet in Spanje zit. Nou, ook op over Spanje.
1: Ja.
3: Het blijft al te veel in mijn hoofd, Arne. Nee, en dan zul je denken, is het allemaal hopeloos voor PSV vanavond? Nou, even de statistieken voor nu erbij. PSV 38% aan de bal. AZ dus 62%. Dik in de meerderheid. Is ook wel logisch met een man meer. Schoten op doel. Daar is PSV echt wel sterker dan in AZ. Die heeft er al 4 gehad. AZ nog maar 1. Ja, en dan zijn de reddingen bij AZ van de keeper ook 4. Dus PSV heeft qua kansen, of in ieder geval schoten op doel, vaker op doel geschoten dan AZ. Dus is er dan hoop? Zeker weten. PSV kan zomaar voor de doel terechtkomen. Moeten ze de kansen wel maken? We zagen het net al met Tiel en Man. Die hadden hem erin moeten tikken. Nu gaat PSV het proberen aan de linkerkant. Dan komt alweer een kans. Ja, dan is het nog die enthousiasme aan die linkerkant bij PSV. Daar gaat het wel eens op fout. Bouhamdi laat zich echt zien en is een goede speler. Maar wordt het er ook niet makkelijk gemaakt. Want AZ er is een beetje op voorbereid. Gooit daar 2 spelers op hem. En dan is hij uiteindelijk de bal kwijt. Maar PSV kan dus gewoon zomaar op voorsprong komen. Want het is weliswaar nog maar 0-1.
1: Nou, eerst maar eens gelijk.
3: Ja, dat is ook wel zo.
1: Eerst maar eens gelijk.
3: Ja, ik moet positief ingesteld zijn. Dat is het gewoon van mezelf.
1: Oh, heel goed. Dat vind ik een mooie insteek.
3: Ja, mooie instellen. Want als ik hier nou nog meer dan de helft moet gaan verslag geven met het gevoel, gaat toch niks meer in zitten. Dan wordt het een hele
1: saai. Er gaat wel wat in zitten, maar als je eerlijk naar de wedstrijd kijkt, hangt de 2-0 eerder in de lucht dan de 1-1, als ik heel eerlijk ben.
3: Dat is waar. En dan heeft het vooral te maken met het balbezit en AZ. Maar AZ komt voor mij nog steeds verrassend weinig tot aanvallen.
1: Ja, dat is zeker waar.
3: En dat stemmen we dan als PSV-supporter wel tevreden.
1: Ja, nee, PSV staat ook wel met 10 man op eigen helft nu natuurlijk. Dat is lastig om doorheen te komen. Net lukte het met 1-2 slimme passes bij AZ. Nu proberen ze het ook weer via de zijkant. Bal komt voor. Dan blijft die bal daar wat hangen bij Meerdink. En wordt die blind weggewerkt door Meinans. Het is een bal die vooral wegwerkt naar de voor hem linkerkant. En wie stond daar voor PSV? Nou, helemaal niemand. Dan gaat uiteindelijk Meinans er nog maar achteraan om wat te doen. Nou ja, ik zei het net al. Het is PSV dat met 10 nu speelt. Veerman is er dus ook niet bij tegen Fortuna. Maar jij kan er wel bij zijn. Dat kan gewoon. Dan moet je heel even de Glow FM app erbij pakken bijvoorbeeld. Hè. Dan kun je gewoon appen. Dan app je PSV, spatie je naam. Naar 30-10. En dan komt dat appje bij Erik in de studio binnen. En dan gaat hij na de wedstrijd mensen blij maken met kaartjes. Dat zal een leukere wedstrijd worden, denk ik al, dan dit. Want dat begint alvast wel weer met 11 tegen 11. Dat is alvast lekker. Daar wil je wel gewoon bij zijn. De start van het seizoen is toch ook een mooi moment. Dit is een soort van de start van het seizoen. Maar start van het Eredivisie-seizoen is de echte start van het seizoen. En daar kun je dus gewoon nog bij zijn.
3: Ja, en ik mag geen tips geven, maar dat doe ik toch. Zet er vooral ook een reden bij waarom je zou willen winnen.
1: Dat is altijd goed.
3: Want dan, die motivatie.
1: En als de reden is, ik wil Veerman graag zien voetballen, denk ik niet dat je wint.
3: Nee.
1: Want die doet niet mee.
3: Nee, die doet niet meer mee. Dat zal na vandaag wel zeker zijn. Maar je hebt de kans. Geniet ervan als je het wint. Maar dat wordt allemaal nog later vanavond bekend. Dus laat wat weten via die Glow FM app. En dan ben je er misschien volgende week wel bij. PSV houdt dan die bal achterin. Krijgt een inworp aan de rechterkant. Mag nog heel ver gaan gooien als ze überhaupt die bal richting de middenlijn gaan gooien. Want daar zijn ze nog wel vanaf. Ze kunnen weer eerder richting Kovar gaan inwerpen. Want die staat vrij. Nee, dat doen ze niet. Ze gaan gooien naar Man. Via de rechterkant wordt niet bereikt. Wel weer een nieuwe ingooi voor PSV. Weer aan die rechterkant. Nu toch wel zo'n 10 meter verder. Ja, zo schuif je toch wel langzaam maar zeker naar voren op. Wordt nou wel naar achter gegooid naar Kasia Roski. Die hangt die bal op. Dan is het Fernandes die de bal heeft. En die speelt heel slim gelijk naar Bouhamdi. Mooi paasje, komt ook goed terecht. Maar er wordt goed meegelopen achterin bij AZ. Zo door Goes. En die zorgt ervoor dat AZ de bal heeft. Wordt naar voren getrapt.
2: Maar daar bereikt de Alkmaar dus niemand die bij het team hoort. Dus PSV vangt de bal bij Flamingo de bal op. En Mijnlands schiet hem dan door naar de linkerkant. Daar is weer Bouhamdi. Bal over de zijlijn. Inworp voor PSV. Ja, het ziet er af en toe nog wel wat flitsend uit. De snelheden gaan dan omhoog. En dan zie je dat PSV, ondanks die 10 man, nog wel wat combinaties in het huis heeft. En ondanks dat Veerman er niet is, vind ik dat PSV nog wel echt hun best doet om hier wat aanvallen te krijgen op het veld. Nu weer gaat de bal via Fernandes naar Bouhamdi. Dan is het Mijnlands. Mijnlands is aan de linkerkant gekomen om mee te helpen. Die coördineert wat meer. Bal terug naar Gazioroski en Flamingo. Die zijn wel over de middenlijn met z'n tweeën. Dus de druk zit er volledig op om een aanval te krijgen. Maar dan moet er wel iemand vrijstaan. En dat staat er niet. Dus Flamingo moet terug naar Kovar. Ja, het duurt wat lang, maar ja, je moet wel naar een vrije medespeler kunnen pasen. Dan is het Kovar richting Man, die daar rechts toch wel wordt omsingeld. En dan verspeelt via het hoofd van Man PSV de bal. AZ heeft nu rust achterin met de bal en probeert nu dan daar een aanval uit te halen.
1: En dat doet ze via het midden. Daar staat Schouten. Die sommeert Goes en ook Van Dijl om daar wat meer naar voren te gaan. En dan is er ineens heel veel ruimte. Sildilia is de man volledig kwijt. Dat is aan de rechterkant Chavez. Je zou ook kunnen zeggen dat Dennis Mann niet goed genoeg mee verdedigt. Ik weet niet wat de afspraken daar zijn. Dan moet Sildilia er in ieder geval achteraan. Komt Mann uiteindelijk toch ook maar helpen. En dan wordt het opgelost. En dat is maar goed ook. Want er was heel erg veel ruimte. Dan wordt het door Dennis Mann wel meteen ook weer ingeleverd. En die rechterkant bij PSV, dat is toch een kleine Achilleshiel. Omdat er geen een van de twee spelers, Dennis Mann of Bajrak Tarevic, elke week een dikke voldoende haalt. Ook nu weer, de man die van Dennis Mann is, is daar vrij. Dat is dit keer Daal. Daal, die wordt gewezen dat hij de bal aan Chavez moet geven. Die slaat hij over. Het gaat naar Van Dijl. Van Dijl naar Schouten. Halverwege de helft van PSV weer. Precies in het midden. Daar zet dus met die 3 man achterin. Bijna 40 minuten op de klok. Als aan de linkerkant nu weer Daal balbezit heeft. Die is Dennis Mann in één beweging kwijt. Is ook Mauro kwijt. Speelt de bal naar Chavez. Chavez die half vallend probeert te schieten. En dat is een makkelijke prooi voor Kovar. Die wel flink wat reddingen heeft inmiddels. Dat is wat dat betreft wel fijn. Het is zijn 4e redding van de wedstrijd. Hij heeft daarbij 3 echte reddingen en dit rolletje moeten plegen. PSV nu door het midden wil gaan aanvallen. Daar waar Fernandes zich nog maar even op het middenveld meldde. En daarbij was doorgeschoven. Nu Dennis Mann halverwege de helft van AZ. Veel AZ'ers terug. Maar je moet iets. Dan is daar ook Sedilia. Ook hij. Die wat meer aan aanvallen gaat denken nu. 3 man achterin. Fernandes is daar één van. Weer terug aan zijn linkerkant. Speelt hem in op Bouhamdi. Maar die bal is wat hard. Stuiterde wat. Omdat Bouhamdi hem lastig onder controle kon krijgen. Dat is een klein hobbeltje in het veld leek wel. Dus nu Jarek de bal over de middenlijn dribbelt. Geeft hem weer mee aan de linkerkant. Daar staat Fernandes. Ook Mijnens komt zich daarbij melden. En ook Fernandes is daar nog altijd. En zo probeert PSV wel driehoekjes te maken. Maar lukt dat nog niet helemaal. En als Fernandes dan een wippertje diep op Bouhamdi probeert. Dan zit Dijkstra daar met een kopbal tussen. Wordt het een inworp voor PSV. Die bal ging over de zijlijn. Gaat die inworp terug naar Jarek. Jarek, Gazioroski naar Flamingo. En dan zelfs helemaal terug op Kovar. Zo probeert PSV het wel. En gaat Flamingo nu zelfs met een dieptesprint lopen. Maar het staat ook wel erg dicht. Want als AZ de bal niet heeft. En hij is dus in het bezit van PSV. Dan staat het wel degelijk met 5 achterop. Waarbij er de hele tijd eentje kan uitstappen. En die ene is dan eigenlijk altijd wel Schouten. En zo heeft AZ het redelijk onder controle tegen dit PSV. Dat dus ook 1-0 achter staat. AZ op 1-0 voorsprong. Mijnlands was het met het doelpunt. En dan is er nu een overtreding gemaakt door PSV om de counter van AZ eruit te halen. Is er nog een goede 4 minuten te spelen op de klok. Daar zullen er nog wel 4, misschien wel 5 gaan bijkomen in deze eerste helft van de Johan Cruijffschaal.
2: Wat er nog wel redelijk gaat gebeuren, dat kan ik nu al voorspellen, is dat er fanatiek gewisseld gaat worden straks in die tweede helft. Want PSV heeft nogal een bank op de bank zitten. Veel spelers die normaal wel basisspelers zou kunnen zijn. Dus ik denk dat we nog een hele tactische wissel gaan zien in de rust of na de rust. Daar kan Peter Bos zich alvast op voorbereiden. Want 0-1 is nog steeds maar 1 doelpuntverschil met een gelijke stand. Maar AZ probeert hier de aanvallen voor. Zet via die linkerkant. Komt dan uiteindelijk bij Patachi terecht die er niks mee kan. Die had kunnen voorzetten. Dan had AZ weer een kansrijke positie gehad om richting het doel te komen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Kovar. Daar komt PSV, moet ik eerlijk zeggen, ook wel weer goed weg dat hier te weinig mee wordt gedaan. En dan wordt weer met de handen geteld door de scheidsrechter bij deze doeltrap. Er gaat letterlijk een hand omhoog, 5 vingers omhoog en steeds gaat er eentje af. En als dat dan niet op tijd de doeltrap is genomen, ja, dan weet je het al. Dan krijgt AZ met die nieuwe regels hier de corner. Gelukkig is er binnen de tijd gebleven door Kovar en is de bal alweer binnen de lijnen. En is de bal wel over de zijlijn gerold. PSV mag gaan ingooien aan die rechterkant rond die middenlijn. En gooit het al ver. Gaat de bal richting Fernandes. Die heeft wat ruimte. Die loopt door. De bal wordt doorgetikt. Oh, die komt dan bij Til terecht. Die komt wel tot een schot, maar daar zit nog iemand tussen. Corner voor PSV. En als je dan voetballer niet helemaal uitkomt om voor het doel te komen, dan is een corner natuurlijk een hele mooie kans.
1: Ja, PSV heeft wel veel lengte, vooral aanvallend. Til is bijna 1,90. Hetzelfde geldt voor Meinals, die is zelfs over de 1,90. En ook van achteruit komt er heel wat lengte mee. Kovar is 1,96. Die zal niet meekomen bij een corner. Maar Flamingo 1,87 en Gazirovski 1,91. Zou je zeggen dat PSV in lengte het in ieder geval wint van AZ. Heel veel spelers zijn een halve kop groter dan hun directe tegenstander. Dat geldt zeker voor Dennis Mann. Die staat tegenover Dijkstra. Nou, daar zou je toch van moeten zeggen dat de corner die Meinals nu neemt in ieder geval het kopduel gewonnen zou kunnen worden. Flamingo kan niet dat kopduel winnen. Speelt PSV hem specifiek ook op een van de spelers die wel tegen een grote speler staat. Afvallende bal is voor Jarek Gazirovski aan de rechterkant. Brengt hij hem dan nog een keer in? Nee. Laat dat Mauro doen. Komt die bal bij de tweede paal. Weggekopt door AZ. Dat is goed gedaan. Opgevangen wel door PSV. Bouhamdi speelt hem in op Fernandes. Die raakt die bal compleet verkeerd. Waardoor hij vooral omhoog gaat en op de rand van het 16 meter gebied stilvalt. PSV neemt over met Mauro Junior. Er is applaus voor. En terecht. Dat was goed gedaan. Gazirovski geeft hem mee aan Man naar Sildilia in het 16 meter gebied. Moet hem afgeven. Doet dat ook op Mauro. Mauro naar Fernandes. Gaat er dan een keer iemand schieten? Ja, dat is Fernandes. Maar dat schot wordt geblokt door een AZ-speler. Bal valt dan weer wat stil. Dit keer is het Meerdink die hem heeft. En die geeft hem dan aan de rechterkant naar Petacci. Dan is er heel veel ruimte voor AZ voorin. Omdat er heel veel mensen van PSV mee waren bij de corner. Moet Kovar tot ver buiten zijn 16 meter gebied komen. Om die lange bal van AZ weg te werken. Doet dat goed. Daar was het applaus ook voor. Mauro Junior nu in bal. Zit en heel even wat rust aan de zijde van PSV. Dat is ook belangrijk. Want als je met 1-0 de rust haalt, dan kan het misschien in de tweede helft altijd nog omkeren. Als nu Fernandes de bal wel te makkelijk inlevert. Vanaf de linkerkant heeft veel aanvallende intenties natuurlijk. Probeerde nu wat moeilijks. Dat lukte niet als er inderdaad, zoals voorspeld, 5 minuten bij komen. Die gaan nu in. Dus nog 5 minuten rest PSV van de T bij een 1-0 achterstand. En wie weet kan er meer. Bouhamdi drijft daar op een verkeerde plek op het veld zijn actie wel echt iets te ver door. Verliest daar de bal. Dan zit Meinland samen met Tilder wel bovenop. En het gebeurde rond de middenlijn met bijna

0: Nogmaals, de jeugdige enthousiasme van zo'n speler. Als nu AZ de bal weer verliest. Ook niet onder de indruk van AZ. En dat maakt het, we zeiden het eerder al, gewoon niet echt een mega leuke wedstrijd om naar te kijken. PSV wil wel, maar het lukt niet echt. AZ breidt wat lang. En komt ook niet echt door die hechte defensie van PSV heen de hele tijd. Als er nu een lange bal komt, Sildilia kopt hem dan de verkeerde kant op door. Maar vangt hem wel weer op en kan een nieuwe aanval van PSV gaan inluiden. Hier zit misschien wel muziek in.
1: Ja, Fernandes tikt hem meteen door. Ja, dan gaat het de goede kant op voor PSV. Die met de voorzet. Ja, die komt dan net over Til heen. AZ kan daardoor wegkoppen. En dan is er wat ruimte voor de Alkmaarders. Meerdink geeft hem gelijk door. Oh, dat wordt gevaarlijk. Dan is het aan die rechterkant Dijkstra. Dijkstra loopt ver met die bal door. Gaat nu aan die rechterkant dat 16 meter gebied in. Wordt dan weggetikt. Ja, dan is eigenlijk daar veel te lang tijd voor nodig geweest. AZ gaat nou weer rustig opbouwen. Maar als Dijkstra daar meteen een voorzet mee had gegeven, dan had dat een gevaarlijk moment geweest. PSV zit dan met al zijn mensen er kort op. Alles is weer achterin. Dus de dekking is nu in orde, zou je moeten zeggen. Maar toch gaat AZ proberen om hier wat uit te halen. Kwakman weer gecombineerd met Dijkstra. Bal naar Goes. Dan is het weer Kwakman. Ja, zo gaat die bal wel heen en weer. Maar het 16 meter gebied wordt nog even niet bereikt. Nu dan, Goes. Probeert dan, wel een mooi paasje richting het 16 meter gebied. Maar dan wordt er weer goed verdedigd door PSV. Waaronder Mauro Junior, die wel wat meters maakt en heel fanatiek overal naartoe rent. En nu is het uiteindelijk in combinatie met Fernandes dat die bal wordt veroverd door PSV. PSV, Mauro Junior krijgt de bal aangespeeld. Casio Roski. Ja, ze kunnen niet meteen naar de aanval zoeken, want AZ'ers staan goed omsingeld. Moet de bal terug naar Kovar. Die heeft dan de bal naar Flamingo. En zo is PSV achterin nog wel aan de bal. Maar de gevaar is in ieder geval geweken. En er lijkt wel wat ruimte te zijn aan die linkerkant om weer de weg naar voren te zien maken. Maar Kovar houdt die bal nog lang aan de voeten. Loopt heel ver buiten het 16 meter gebied. Geeft nou de dieptebal aan Sildilia. Die kopt hem door naar Man. Man, heeft hij wat ruimte? Ja, heeft Matemaan ruimte naar Mauro Junior. En dan gaat PSV de bal weer naar die linkerkant brengen. En daar staat dan Bouhamdi. Bouhamdi met de voorzet. Ja, oh, daar is Til. Maar die komt hem dan over het doel in. Maar dit was weer zo'n kans wat je had willen zien dat het in het doel terecht kwam. Hier had PSV de kans op 1-1. Maar er is nog hoop. Er is weer een corner.
0: En die komt vanaf de rechterkant. Het is de eerste keer dat hij van die kant komt volgens mij. Mijnans zal hem gaan indraaien. Dat gaat hij doen bij de tweede paal. Want daar verzamelen zich alle PSV'ers. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat hij allerlei loopacties gaat maken. Til is daar. Man is daar bij die tweede paal. Daar komt die bal inderdaad. Die valt daar strak. Afvallende bal is voor Bouhamdi en die schiet. Bal wordt geblokt bij de tweede paal. Weer een kans voor de jongeling. Afvallende bal is voor Mauro. Die houdt hem binnen. Dat doet hij slim. Want iedereen van PSV is nog voorin. En die bal komt bij de tweede paal. Kan het doorgekopt worden door Flamingo? Nee. Bal blijft dan wat hangen. Dijkstra wilde met die bal aan de voet vandoor. Dat lukt ook wel. Zit daar dan nog Bouhamdi tussen? Nee. Maar Dijkstra is qua gedachte misschien al halverwege de helft van PSV. Maar de bal bleef wat achter. Rolde over de zijlijn. Hij kon hem niet meer belopen. Zijn eigen paas eigenlijk. Waardoor PSV de bal nu overneemt. Een minuutje nog in de eerste helft. 0-1 achter. Doelpunt Meerdink. Die daarvoor dus werd getorpedeerd door de voeten van Veerman. Nu Jarek ingespeeld. Maar die heeft toch altijd 1, 2 of 3 van dit soort momentjes in een wedstrijd. En soms zijn ze cruciaal. Nu valt het mee. Bal bleef hangen aan zijn voet, zo leek het een beetje. En hij wilde hem inspelen naar de linkerkant, naar Fernandes, waar inderdaad heel veel ruimte was. Dat lukte allemaal niet. De PSV speelt nu de bal achterin rond, omdat het geen lange bal wil geven. En er is op dit moment gewoon even geen middenveld. Die bal moet gewoon even naar voren. Het is toch de laatste aanval van de wedstrijd. Bal komt aan de rechterkant. Wordt daar doorgekopt door Sildilia. Valt voor de voeten daarna van Sildilia tussen twee man in. En dan is PSV er met de bal vandoor. Nee, hij valt juist helemaal verkeerd. Meerdink kan hem aan het eind van de eerste helft nog meegeven aan de linkerkant. Chavez is daar weg. Chavez kapt naar binnen. Wordt daar nog de bal weer van zijn voeten geplukt. Het antwoord is ja. Dat moest Til dan helemaal doen. Alsnog een schot. Afvallende bal valt weer bij Chavez. Die wil dan een penalty. Nou, daar ga je daar echt niet voor krijgen. Dit was een half tikje van Guus Til. En dan is het ook nog eens Hens. En een vrije trap voor PSV. En daarmee het einde van de eerste helft. Guus de Buur gaat als deze vrije trap zo meteen genomen is, zeker fluiten voor de rust. Dan hebben we een helft gezien die voor PSV nog wel oké begon hoor. PSV, eerste twee aanvallen waren heel leuk. Ja, daarna ging het mis, werden 10 tegen 11. Joey Veerman, een record dat dan wel de vroegste rode kaart ooit in een Johan Cruijffschaal.
2: We hebben die tenminste wel.

0: iets moet binnenslepen in een wedstrijd, dan heb je die in ieder geval binnen. En dan is er inderdaad het einde van de eerste helft, zodra die vrije trap genomen wordt voor Kuzubuyuk. Die duurde 50 minuten, had alles te maken met die rode kaart waar Kuzubuyuk heel lang naar moest kijken. En ook de blessurebehandeling aan de kaak, want die werd geraakt door Veerman met de nop. Zo hoog zat het gestrekte been van Veerman wel degelijk. Moest ook lang behandeld worden. 50 minuten hebben we gekeken naar een wedstrijd die niet per se hoogstaand was, zo eerlijk moeten we zijn. Maar we zitten in een heerlijke temperatuur in een van de mooiste stadions van Nederland te kijken naar een iets minder mooie wedstrijd. Je kunt niet alles hebben. Het is 1-0 voor AZ. Diezelfde Meerling maakte hem dus. In de tweede helft kan er echt wel veel. Want ik vond PSV de laatste 10 minuten beter dan AZ. Hoe dat kan met 10 tegen 11, dat zal Leroy Echtold, de trainer van AZ, zich ook afvragen in de rust. En misschien dat Bos nog wel een klein foefje heeft. Er zit nogal wat op de bank. Van Bommel, Perisic, Wanner, om maar eens wat te noemen, kunnen aanvallend echt nog wel wat gaan betekenen. In die tweede helft, de hoop is de vader van de gedachte. Nee, de wens is de vader van de gedachte. En ook hoop zou ik ook wel daaraan toe willen voegen.
1: En hoop doet leven. Ja, dus die, we zijn zo terug.
0: Hoop doet leven. En wens is de vader van de gedachte.
1: Juist.
0: Stop de tijd. Zet het op een tegeltje, Erik. Hang dat tegeltje op de

Shakira en Burna Boy, Die Die. En gisteren zijn we begonnen met het uitzenden van de Glow 30 elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je dat Die Die van Shakira en Burna Boy op nummer 1 stond. Kijk hoe dat volgende week is. Ben je benieuwd? Dan moet je volgende week weer even inschakelen. Elke zaterdag tussen 2 en 4, zoals gezegd, de Glow 30. We zitten in de rust van de wedstrijd PSV tegen AZ. 0-1, 25e minuut, een doelpunt van Max Meerdink tegen PSV. Met 10 man, Joey Veerman, kreeg in de 9e minuut al een rode kaart. Zometeen gaan we terug naar het Philipsstadion. Elke rust voor de spelers en dat betekent ook rust voor onze verslaggevers. Ben jij nou thuis en je hebt via de Glow FM app heb je ingestuurd dat je volgende week graag die 8e augustus om 8 uur 's avonds aanwezig zou willen zijn bij de eerste eredivisiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard in het Philipsstadion. Dan moet je even opletten, want zometeen tijdens de plaat van Bruce Springsteen, die komt er zometeen aan, ga ik bellen vanuit de studio met een mogelijke winnaar. En weet dat wij vanuit de studio altijd met een anoniem nummer bellen. Heb je geappt? Hou dan even heel goed de telefoon in de gaten. Want het kan zomaar zijn dat ik je zometeen ga bellen.

0: Bos, oftewel Bruce Springsteen op Studio 040 en Glow FM Born to Run. We zitten in de rust van de wedstrijd PSV tegen AZ. En voor de wedstrijd en ook tijdens de wedstrijd hebben we een oproep gedaan aan de luisteraars om vooral via digitale doorgeefluik, de Glow FM app, om te appen dat je graag naar de eerste, de openingswedstrijd van van de competitie volgende week in Eindhoven, dat je daar naartoe wilt. En dat hebben heel veel mensen gedaan. En onder andere heeft dat ook gedaan John van Houten. Goeie avond, John.
1: Goedenavond.
0: Jij appte dat je graag de sfeer in het stadion mee wil maken en niet via de radio of televisie. Ja, dat heb je inderdaad gedaan. Nou, de verbinding is niet helemaal top. Maar weet je wat, ik ga je gewoon niet langer in spanning houden. Volgende week zaterdag, de 8e augustus om 8 uur, ben jij erbij. Jij gaat volgende week naar de wedstrijd PSV tegen Fortuna Sittard. De eerste wedstrijd in de competitie van het seizoen 26-27. Je hebt niet één kaartje gewonnen, maar je krijgt er twee. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Dat weet ik
0: nog
1: niet.
0: Dat weet je nog niet. Nou, daar heb je een hele week om over na te denken in ieder geval. Jij gaat volgende week de reis naar het diepe zuiden, naar Eindhoven maken. Want je woont niet in Eindhoven, je woont ergens anders. En dan volgende week ga je die wedstrijd meemaken. Nou, hoe gaaf is dat?
1: Heel gaaf.
0: Ja, precies. Nou, wat denk je van de wedstrijd vandaag voor de Johan Cruijffschaal? Wordt het nog gelijk eventueel winnen voor PSV? Of wat zegt jouw gevoel?
1: Mijn gevoel zijn dat het heel moeilijk zou worden, maar de kans is er altijd. Want zo vaak gebeurt het dat de ploeg die op achterstand staat met 10 man ook nog gelijk maakt.
0: Ja, precies, precies. En als ze gelijk maken en ze maken niet de winnen, dan gaan we meteen naar de penalties. Ik ben ook een positief figuur. En volgens mij ben jij ook een positieve man. En we gaan er gewoon maar voor dat PSV gaat winnen.
1: Die
0: hoop
1: ik het ook, ja.
0: Daar hoop ik. Hey John, van harte gefeliciteerd. Jij bent de volgende week in ieder geval bij. Blijf nog even hangen, want ik heb nog wat gegevens van jou nodig. En dan gaan wij ondertussen door met de muziek hier in de wedstrijd. In de rust van PSV tegen AZ tijdens PSV Live. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: plaat. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En wil jij nou ook volgende week naar die wedstrijd PSV tegen Fortuna? Net zoals John van Houten, die net twee kaartjes heeft gewonnen. Blijf dan in ieder geval appen naar de Glow FM app. En app dan jouw naam PSV. En de reden waarom jij volgende week erbij wil zijn, dan maak je kans na de wedstrijd om dat tweede set, om die tweede set kaartjes te winnen. Tweede set, twee kaartjes. Ah, ik weet het allemaal niet meer. Mr. Know-it-all hadden we het net over. Nou, degene die in het stadion zit, zitten twee Mr.'s Know-it-all. Mark Versteden en Erik Vij voor het verslag van de tweede helft van de wedstrijd PSV tegen AZ.
1: Ja, redelijk wat wijzigingen ook aan het begin van deze wedstrijd. Parrott gaat bijvoorbeeld aftrappen. Nou, dat is al één. AZ gaat met een aanvaller meer spelen. Durfde het aan met vier verdedigers, drie middenvelders en drie spitsen nu. En ook bij PSV een wijziging. Van Bommel die is erin gekomen, maar die gaat spelen aan de rechterkant. En dat is dan nog wel opvallend. Aan de linkerkant mag Bouhamdi blijven staan, maar Dennis Mann is degene die eruit moet. Nou ja, dat is wel opvallend, omdat Van Bommel toch gehaald is als linksbuiten. Nou ja, we gaan zien wat dat voor de rest van het seizoen gaat betekenen. Misschien dat we wel met Perisic aan de linkerkant en Van Bommel aan de rechterkant. En god weet wat er allemaal nog gaat gebeuren op de transfermarkt. Tweede helft is begonnen. PSV natuurlijk nog altijd met 10 man na die rode kaart van Joey Veerman. En ook die 0-1 achterstand door dat doelpunt van Meerdink. Maar de laatste 10 minuten kwartier was PSV best wel op dreef. Misschien is dat ook de reden dat AZ met een aanvaller meer is gaan spelen. En dat ook Parrott er nu dus bij is gekomen. Als AZ gaat aanvallen door het midden, dat doet het nog steeds met Schouten. Als het zelf aanvalt, doet het dat ook nog steeds met 3 man achterin. Chavez blijft wat meer hangen. En Daal is nu zelf wat meer naar voren, zodat je 4-5 op rij voorin krijgt. Nou, dat betekent ook dat er gaten gaan vallen op het middenveld bij PSV en AZ. Dat dus in deze tweede helft nu een minuutje onderweg zijn. De bal naar de linkerkant spelen. Schouten speelt hem in op Daal. Daal, Sildinia zit daar goed tussen. Gustil, die aan het eind van de eerste helft nog flink even wat mee verdedigde. Dat geeft toch ook wel aan dat er nog hoop is voor deze wedstrijd. En wie weet wordt die hoop nu ook wel omgezet in een goede aanval. Van Bommel, die mag zwerven, zo lijkt het. Wil de bal meegeven aan Bouhamdi. Die wil net even wat te veel. En dus is het AZ dat eruit kan aan de rechterkant. Patachi, 3-2 voor AZ nu. Wordt dat balverlies van Bouhamdi PSV dan fataal? Nee, want Patachi doet eigenlijk precies hetzelfde. AZ-aanval loopt nog wel door aan de linkerkant. Maar dat is een afzwaaier. Chavez, die komt vanaf de linkerkant. En schiet de bal hoog over het doel van PSV heen. Hoe was het beneden? Hoe was de sfeer? Want jij schuift nu weer aan.
2: Ja, de sfeer beneden was eigenlijk heel rustig. Okay. Ook aan de kant van de pers van AZ. Want die voelen zich nog niet zo zeker met één doelpuntverschil. Ja, dus daarin lijkt PSV nog steeds kans te maken. Inderdaad, er is nog maar één doelpunt gescoord deze wedstrijd. Dus zo'n groot gat is er niet. Maar misschien kennen jullie Rick Alverink. Die denkt eerder dat AZ eerder een doelpunt zou gaan maken dan PSV. Die zag het dan weer wat minder goed in. Maar goed, AZ begint dan ook gelijk deze tweede helft met aanvallen. Nu aan die linkerkant met Daal. Daal trekt naar de middenkant. Ja, en dan is het te zoeken naar de vrije spelers. Kwakman. Komt de bal een voorzet via de rechterkant. Eerst daar dan Hens, lijkt het. Maar het mag door. AZ met een rebound. Een schot van tweede lijn. Net buiten 16 meter, maar die komt dan niet goed terecht. Het leek even echt op een Hensbal van Patachi. En als er was gescoord, dan zou er natuurlijk heel lang naar gekeken worden. Nu niet, omdat het tot op niks uitloopt. Maar Til heeft de bal. Wordt gigantisch aangepakt.
1: Sorry,
2: achterin.
1: Dit is geen tackle op de bal, hoor, Guzebujuk.
2: Nee, inderdaad. Ik dacht even dat hij ging fluiten, want zo stond hij er wel een beetje bij. Maar meteen zegt nee, niks aan de hand. Ik vond het echt een overtreding op Til. Zo krijgt AZ gratis het balbezit dan mee naar voren. En gaan gelijk weer aanvallen met Daal aan die linkerkant. Daal, 16 meter gebied, links. Loopt er heel langzaam in. Een beetje proberen om de tegenstander te passeren. Tik door naar Koopmeiners. Nou, die schiet even met Meijners 1-2 terug. Dan is het weer terug, weer naar de linkerkant. Daal probeert nu wat meer aan de linkerkant. 16 meter gebied in. Schot, nee, voor het later over de grond. Ja, dit is allemaal hakken takken. En dan kan PSV het eigenlijk wegschieten. Maar er staat niemand voorin, behalve Van Bommel.
1: Ja, dat is nu de enige spits.
2: De enige spits is Van Bommel, inderdaad. Het lijkt er ook op dat Van Bommel een beetje de spitspositie heeft. Want Til staat nu aan die rechterkant waar Man net stond. Dus daar zie je wat verschuiving in. Ja, misschien is dat tactiek, want Van Bommel is heel snel. Dus als je het achterin dicht houdt en in één keer naar voren schiet, dan heeft Van Bommel een geweldige sprint in huis. Dan weer Daal, rent dan aan die linkerkant weer dat 16 meter gebied in. Schiet recht tegen Koval gaan. Maar PSV verdedigt gewoon niet goed uit. En weer is AZ aan bod.
1: Dat is aan de linkerkant met Chaves. Die komt met een voorzet of laat hij dat aan Daal? Het is dat tweede, hij laat dat aan Daal. Die kiest er allemaal ook voor om niet voor te zetten, maar om hem mee te geven op het middenveld. Daar staat Kwakman. Kwakman met een wipballetje naar de voor hem rechterkant. Maar daar staat ook Fernandes goed op te letten. Dat is maar goed ook, want Dijkstra kwam daar in de rug al lopen. Als nu AZ achterin de bal heeft en er wat druk is van zowel Van Bommel als Mijnans, als Til, die allemaal een beetje druk zetten. Nu komt de bal ver, maar is daar Mauro. Die zit er goed tussen. Sildilia 1-2'tje met Mauro komt net niet uit. Dat is het AZ dat overneemt, maar ook dat lukt niet helemaal. Daar zit Flamingo dan weer tussen. Die bal wordt dan ook maar weer half weggewerkt. Voetje van AZ ertussen. Peer Koopmeiners is er met de bal vandoor. Kan naar de rechterkant. Daar is ruimte. Daar is de 2-0. En eerlijk is eerlijk, dat is een heerlijke goal van Petacci. Ook wel Wesley Pinto, maar zijn voetbalnaam Petacci. En die gooit de wedstrijd hier denk ik wel echt in het slot. 0-2. PSV had nog wel echt de illusie om er hier wat van te kunnen maken. Maar de extra aanvaller die AZ er heeft ingezet, gooit wel echt goed in het eten. Want daardoor staat PSV achterin 1-1. En het is meteen ook raak voor AZ in de eerste 5 minuten van de tweede helft. 0-2, de Johan Cruijffschaal lijkt voor nu. Het is wel echt nog lang, 40 minuten. Maar met 10-11 wordt het wel. Nou, we waren net in Spanje op vakantie. Ik zou nu toch durven zeggen dat we het vliegtuig naar Australië hebben gepakt. Zover zijn we wel weg van die Johan Cruijffschaal 2026.
2: Ja, en ontzettend zonde. Want we eindigden de eerste helft nog best wel hoopvol. Omdat de laatste 10 minuten van de eerste helft PSV toch wel redelijk wat kansen had gecreëerd. Had misschien nog wel eens moeten scoren. Dat is dan weer een andere discussie. Maar dat gebeurde helaas niet. Maar PSV komt hier ontzettend slecht de kleedkamer uit. En dat heeft natuurlijk wel te maken met dat AZ een aanvaller erbij heeft gebracht in de rust. Maar ook PSV lijkt niet het plan te hebben als ze de bal in een verdediging veroveren, terugveroveren. Wat ze dan met die bal moeten doen? Ze schieten dan gelijk richting Van Bommel. Ja, als die paas niet secuur is, dan lever je hem eigenlijk weer in. En dan gebeurde wel 4 keer achter elkaar dat AZ die bal weer terug in de voeten kreeg van PSV. Ja, dan loop je achter de feiten aan en dan is het toch al redelijk snel in die tweede helft 0-2 voor AZ. En dan is het ook, heel eerlijk gezegd, gewoon verdiend. PSV probeert er dan nu met een terugveroverde actie een aanval op te zetten. Maar AZ is er heel snel bij. En zo blijft die bal achterin bij AZ. Wordt nu de diepte gezocht. Niemand zit te kijken. Kasio Roski die laat zich gewoon foppen daar achterin bij PSV. Het is uiteindelijk wel Fernandes die je dan moet renden. Maar Meerdink was zeg maar de speler die gedekt werd door Kasio Roski. En Meerdink trekt een sprintje en Kasio Roski houdt het niet eens bij. Het is dat Fernandes goed mee verdedigt en daardoor Meerdink van de bal zet. Maar PSV zit er verre van goed in deze tweede helft.
1: Ja, nou ja, die is wel pas 7 minuten onderweg. Maar er is alweer een tegendoelpunt gevallen helaas. Als aan de linkerkant nu ingegooid wordt. De bal gaat van Fernandes zijn handen naar de voeten van Bouhamdi. Die staat tegenover 3 AZ'ers en verliest daarbij de bal. Dan werkt PSV nadat het de bal weer veroverd heeft de bal weg. En is er een overtreding van Van Bommel op het veld met gestrekt been op Wouter Goes. Dit is een gele kaart in een wedstrijd die verder heel vriendelijk verloopt. Die rode kaart van Veerman was alles behalve bewust. Ja, ook onbewust kun je een paar noppen in iemand zijn kaak zetten. Dit is vooral aanstelleritis van Wouter Goes. Dat doet hij nou nooit. Dus dat verwacht je natuurlijk ook niet van hem. Het is geel voor Van Bommel, dat wel hoor. Maar hij rolde door alsof hij naar het vliegtuig terug ging rollen. Een vrijtrap voor AZ. Die is
2: stel je nou eens voor dat PSV hier nou rood voor kreeg. Ja, dan was het dat gewoon omdat het zo'n toneelspel van wordt gemaakt.
1: Ja, maar dan heb je tegenwoordig wel de VAR. Dat scheelt dan weer. Als AZ nu het wel doorgaat met meteen die vrije trap nemen als hij ook op zijn plek ligt. Per Koopmeiners, maar ja, die was zelf zo snel dat daar nog niemand in de buurt was. En PSV kan gaan counteren zelfs. Mijnans, bal langs de lijn naar Van Bommel. Lukt niet. Bal wordt opgepakt door Bouhamdi. Bouhamdi, kappen, draaien. Het is weer tegen 3 man. Dat is te veel. Je moet in dit soort situaties gewoon die bal aan Mijnans naast je geven. Zelf doorlopen, dan krijg je hem weer terug. Het enthousiasme, love dat. Maar is elke keer te veel. En als dat inderdaad rood zou zijn geweest, dan zou dat heel gek zijn geweest, wel Erik. Als PSV nu de bal weer terug verovert. En weer snel de vooruitgang zoekt. Fernandes wil Van Bommel weer wegsturen. Het lukt niet. PSV probeert een ander speltype. Het is begrijpelijk. Je moet wat als je met 10 bent. Dan moet je nog een doel uit deze wedstrijd halen. Nou ja, dan dat soort dingen maar proberen. Inmiddels ook veel mensen aan het warmlopen bij PSV. Perisic bijvoorbeeld is aan het warmlopen. Hetzelfde geldt voor Wanner. Dus er lijkt nog wel wat wissels gaan komen in deze wedstrijd. Die nu 2-0 staat voor AZ.
2: En AZ lijkt gewoon de controle te hebben. Ondanks dat er wat spelers warm lopen, denk ik. En ik vrees er eigenlijk wel voor dat er niet een heel omslagpunt gaat komen in deze wedstrijd. Vroeg bepalend geweest in de eerste helft natuurlijk al die rode kaart. Nu al vroeg in die tweede helft dat tweede doelpunt van de Alkmaarders. Ja, dan zet het natuurlijk niet, gaat natuurlijk niet makkelijker binnen de lijn van PSV. En nu weer Daal, die komt het 16 meter gebied via de linkerkant. Wil schieten, maar daar zit dan Mauro Junior voor. Bal gaat over de zijlijn. AZ mag aan de linkerzijde van het veld gaan ingooien. Dus heel vlug, bal alweer binnen de lijnen. En dan is het maar de vraag wat uiteindelijk allemaal gaat gebeuren. Koopmeiners, kom lang aan die bal zitten. Niemand valt hem aan. Koopmeiners geeft die bal weer aan de linkerkant. Ja, dat is Chavez. Die kan dan ook weer rusten naar Koopmeiners de bal passen. Zo blijft die combinaties wel lopen bij AZ. PSV jaagt niet terug diep op. Ja, dan is het alleen maar moeilijker. En AZ krijgt het alleen maar makkelijker. Maar een kans is het nog niet geworden. Ja. En dan is het toch aan de rechterkant dat AZ er nu doorkomt. En dan gaat hij over voor alles en iedereen langs. Ook Kover verrast. Maar daar komt PSV heel goed weg. Nou nog een rebound aan de linkerkant de bal. Net voor de lijn weer weggetikt. Maar AZ op die 16 meter lijn probeert nu een afstandsschot te lossen. Komt dat dan uit? Nee, komt er niet helemaal uit. Nou dan wel, de bal komt daar. Is PSV verrast? Ja toch wel, dan is er daar een afstandsschot. Maar die gaat dan, ja, die is dan veel te slecht van Patachi. Die dan aan die rechterkant van de 16 meter lijn probeert te schieten. Ja, PSV krijgt het moeilijker en moeilijker. AZ begint er wat makkelijker doorheen te komen. En ja, dit was alweer de derde doelpunt bijna voor de kant van de Alkmaarders. Gelukkig is het nog 0-2.
1: Ja, lange bal van PSV. Ruben van Bommel krijgt een zetje in zijn rug. Is Valk Kuzebuur, de scheidsrechter, niet genoeg om voor te fluiten. Neemt AZ weer over met Wouter Goessel rond de middenlijn. Beetje aan de rechterkant van het veld. Hij neemt de bal over, geeft hem lang. Tenminste, dat leek heel even. Maar kiest dan toch voor de rechterkant. Ja, AZ heeft overal echt wel wat meer ruimte nu. Die omzetting die AZ in de rust heeft gedaan. Die de trainer van AZ heeft gedaan. Om ook Troy Parrott te brengen. Om daar in het centrum wat mensen weg te trekken. Zorgt ervoor dat PSV met de achterste vier niet meer kan uitstappen. En dat zorgt er dus ook voor dat het daar wat meer ruimte oplevert voor AZ. Nu is er veel ruimte voor PSV. Van Bommel heeft Mijnans bij zich. Maar gaat zelf Van Bommel. En ja, die schiet op goal. En haalt er daarmee nog een corner uit. En jut het publiek nog maar eens op. Van blijf maar achter ons staan. Want wij gaan de komende 35 minuten nog gewoon proberen om er hier iets uit te halen. Dat is weer het voordeel van het feit dat er geen verlenging is. Als je per ongeluk twee keer scoort, is het ineens penalties. En kun je deze wedstrijd gewoon nog winnen. Eerst maar eens deze corner. Sildilia mee, Flamingo mee, Gazirovski mee. En ook Van Bommel heeft lengte. Als Mijnans de bal daar klaarlegt. Til op de 5 meter is uiteraard ook mee. Komt die bal van Mijnans op de 11. Daar is Flamingo. Die maait volledig langs de bal af. Heeft hem dan alsnog. Schiet. Schot geblokt. Afvallende bal is voor PSV. Wordt opgevangen door Mauro. Die wil dan dat er aangeboden wordt aan de rechterkant. Sildilia doet dat ook. Maar dan is het daar zo druk. 3-1. Dat die bal van Mauro eigenlijk al nooit naar Sildilia had gemogen. Fernandes plukt die bal dan heel goed op. Maar levert hem dan ook meteen weer in. Het moet bij PSV van ver komen. Als AZ nu een aanval heeft aan de linkerkant. Met Daal. Daal. Sildilia maakt een kleine overtreding. Dat doet hij op zich slim. Maar Daal kan door. Geeft hem mee aan Patachi. Is dit buitenspel? Nee. Het is overigens Daal. En Daal maakt dan de 3-0 voor AZ. En daarmee zit de wedstrijd wel echt in het slot. Het is over en uit. En dat een half uur. Meer nog voor tijd. Is het een pijnlijke 3-0 voor AZ. Er wordt nog gekeken naar die buitenspel van. Want dat is echt kantje boord. Daal liep daar heel goed. Het is Dijkstra trouwens die daar aan de rechterkant het doelpunt maakt. Dat is allemaal echt heel erg nipt. Maar dit is geen buitenspel. En dus is het 3-0 voor AZ.
2: Nou, lekker dan. Tweede helft. Twee doelpunten om de oren. Nog voordat het kwartier voorbij is in deze tweede helft. 0-3.
3: Ja, is het
1: heel verrassend. Stuart is nu spelers aan het kopen, denk ik.
2: Ja, ik denk dat hij gelijk zijn contact raadpleegt. Misschien ook wel in Australië. Je weet het nooit of hij daar ook nog wat connecties heeft. Of in Spanje, ik weet het niet. Ik zou ze allemaal even langs gaan. We zeggen dit wel een beetje met een grap, want ik denk niet dat het per se aan de spelers nu ligt dat het niet lekker draait. Het heeft voornamelijk gewoon te maken dat Veerman natuurlijk vroeg uit de wedstrijd is. En een hele wedstrijd met een man minder spelen, dat ga je gewoon in de loop der minuten merken. Ja, en dat is PSV heeft dat wel zijn kop gekost, al vroeg in de wedstrijd. Ondanks dat proberen ze nu gelijk weer aan die linkerkant de aanval te zoeken. Gaat dat goed? Nou, dat gaat nog wel goed. Alleen de bal is over de zijlijn gerold. AZ mag gaan ingooien aan de rechterkant voor hun. Ja, en daar is Dijkstra. Die staat alweer met de bal in zijn handen. Ja, wat moet je dan nu? Aan de kant staat in ieder geval Perisic klaar. Die zometeen mag gaan komen binnen de lijnen. Maar of dat nou het gewenste verschil gaat maken, ik denk het niet. Maar ook als Peter Bos zijnde moet je toch iets gaan proberen. Je hebt tenslotte nog wat minuten op de klok. En dan is één speler minder een gigantisch verschil in scoreverloop. AZ kan weer gewoon combineren. Gaat weer op zoek naar de aanval. Heeft inworp gedaan net aan die rechterkant. Bal aan de linkerkant bereikt. Daal heeft hem aan de voeten. 1-2'tje met Meerdink. Daal tikt hem dan weer door. Zoals Koopmeiners heeft er aan de rechterkant is er dan weer ruimte bij Dijkstra. Ja, zo gaat die bal rond. AZ kan gewoon tikken. PSV lijkt knock-out te zijn geslagen. Die staan wel dekkend op het veld. Maar echt op aflopen op die bal zit er bij PSV niet bij. Zo heeft AZ ook geen haast. Staat toch met 3 doelpunten voor. En heeft de bal continu in balbezit. Ja, dit wordt een hele vervelende laatste half uur van deze wedstrijd. Voor PSV als je het zo bekijkt. 1-2'tjes met natuurlijk Dijkstra aan die rechterkant met AZ. Dan gaat die bal wel weer wat meer naar het centrum. Ja, en dan probeert natuurlijk AZ gewoon nog een doelpunt mee te pikken. Want ja, waarom ook niet? En Parrot, dat hij binnen de lijn is gekomen, dat heeft voor PSV ook, of voor AZ ook wel een impuls gegeven. Want die houdt de verdedigers van PSV flink bezig.
1: Het is AZ dat aanvalt aan de rechterkant. Dat echt op zijn dooie akkertje kan doen. Want er liggen nu over het hele veld zoveel ruimtes. En ik ben bang dat die 0-3 niet het einde is. Nou, daar ging het al bijna mis weer voor PSV Petacci. Die een waanzinnige voorbereiding ook draait bij AZ. Samen met Meerdink. Echt verreweg de twee gevaarlijkste mensen bij AZ zijn. En ook nu Petacci weer vanaf een meter of 11. Met een schuivertje in de voor hem linkerhoek. Kovar zijn rechterhoek. Die moest echt gestrekt om die bal nog eruit te halen. Corner dus voor AZ. Die wordt daar genomen vanaf de rechterkant. Koopmeiners is daar ook bij betrokken. Die gaat hem geven. En één hand de lucht in. Dus dat wil zeggen dat hij vaak bij de eerste paal komt. Nou, dat is ook zo. Daar staat Flamingo. Die werkt die bal wel weg. Dan is daar Fernandes die de bal nog een klein zetje geeft. En als dat dan gebeurt, dan komt er een wisselbonanza met wat administratie. Meerdink gaat eraf voor hem in de plaats. Bij AZ komt even goed kijken. Stengs uiteraard een nieuwe aanwinst in de ploeg van de Alkmaarders. En ook Kees Smit mag nog heel even mee gaan doen. En Petacci gaat eraf. Nou, zijn precies de twee spelers die het zo goed doen. Die krijgen, hoe pijnlijk het ook is, in de Johan Cruijffschaal in het Philipsstadion. Bij een 0-3 achterstand voor PSV en dus een 0-3 voorsprong voor AZ. Rust van de trainer. Dan gaat bij PSV Mauro Junior en Bouhamdi eraf. En Wanner en Perisic komen daarvoor in de plaats. Nou, wie weet wat dat allemaal nog kan gebeuren. Perisic zal aan de linkerkant gaan spelen. En Wanner zal op 6 net voor de verdediging komen te staan. Nou, dat zijn de wijzigingen. De administratie is bijgewerkt. Dat betekent dat de inworp van AZ het eerste is wat nu nog overblijft.
2: Ja, en dat is ondertussen ook gedaan. Nou is het wel gelijk een verspilling van AZ. Want PSV krijgt het bal gewoon als cadeau in de voeten geworpen. En dan is Kovar die de bal vanuit achteren weer naar voren mag trappen richting Perisic. Richting Meijlands. Maar daar wordt wel wat verdedigd. De bal wordt over de zijlijn gekopt door AZ. PSV mag weer gaan gooien. Is gedaan. En dan is het de bal teruggespeeld bij Kovar. Ja, ook aan dit moment zie je gewoon. Ook al heeft PSV de bal. Het is heel moeilijk voor PSV om dan gelijk de weg naar voren te vinden. Want daar staat eigenlijk alleen Van Bommel. Nu wel Perisic en die maakt gelijk een loopbeweging. Wordt de bal nu ook in één keer naartoe gepaast. Ja, het is Goes die daar wel goed op let en dat probleem getackled heeft voor AZ. Maar PSV krijgt nog wel de bal, want ook AZ begint wat nonchalanter te voetballen. Maar wordt toch de bal van Sildilia afgepakt. Die doet in zijn beurt weer een flinke duw maken bij de AZ'er in dit geval. En ja, dan is het heel snel. Schouten in dit geval kreeg die duw van Sildilia in de rug. Terecht dat de scheidsrechter hiervoor fluit. Een vrije trap voor AZ. Linkerkant op de middenlijn. Vlug genomen. Schouten brengt die spel dan gelijk weer op gang. Bal naar Goes achterin aan de rechterkant centraal. Moet dan vanuit achteren weer wat ruimte vinden. Ja, en het is gewoon de controle die de Alkmaarders hier nu hebben. PSV is het vlees wat geslacht wordt. Zo klinkt dat wel heel rigoureus, zoals ik het zeg. Maar op dit moment heeft PSV weinig in te brengen. En vooral aanvallend niet de kracht om nog iets te doen. En AZ gaat gewoon rustig door om te kijken of er nog wat ruimte is. Misschien nu? Nee, dit wordt ook via een blok weggehaald. Dan weer aan de linkerkant Daal, die vaak de bal heeft. Wordt er wat weggekapt en dan is er daar een penalty. Een penalty ook goed natuurlijk versierd daar. Het is voor Stengs die daar het 16 meter gebied in loopt. En gewoon wordt gehaakt met zijn voet. Kijkt Daal speelt toe naar Stengs. En ja, die wordt gewoon getackled door Casio Roski. Bootje gehaakt. Ja, dan is daar één straf voor. Een penalty. En dan is het de grote kans voor AZ om hier op 0-4 te gaan komen.
1: Ja, er is een probleem met onze verdedigers.
2: Ja.
1: Ze kunnen niet zo goed verdedigen. Dit was ook weer. Jarek laat bij de 1-0 zijn man lopen. Sildilia laat een man uit zijn rug lopen. Het zijn gewoon verdedigende acties waar het bij PSV achterin op misgaat. En dat is zelfs tegen 11, want tegen 10 moet ik zeggen, is dit een actie die niet mag gebeuren. Want PSV staat gewoon te verdedigen. Het is niet een soort counter waar je ruimtes tekort komt. Of het is gewoon een plek waar je al achterin staat. En nu ook weer Kaziorowski die zijn voet daar neerzet. Je moet een beetje de overtreding van De Vrij voor je halen. Volgens mij was hij het bij de 5-1 tegen Spanje. Waarbij PSV eerst de 1-0 tegen Spanje tegenkreeg uit de penalty. Dat is wat hier gebeurde. Ja, dat geeft Kuzebuyuk de kans om een penalty te geven. Dat geeft Daal nu de kans om die penalty binnen te schieten. En dat doet hij dan ook. Kovar de verkeerde kant op. En zo is het met 25 minuten te gaan. 0-4 voor AZ. En wordt PSV afgeslacht in het eigen stadion. Ja, met 10 mensen. Ja, met zeker niet alle basisspelers erin. Want Wanner en Perisic zijn er zojuist pas ingekomen. Dest ontbreekt bijvoorbeeld nog helemaal. En zo kunnen we nog wel even doorgaan met hopelijk nieuwe aanwinsten die nog gaan komen. Veerman, die na 8 minuten al het veld moest verlaten met die rode kaart. Dus er zijn echt verzachtende omstandigheden. Maar zelfs met verzachtende omstandigheden komt de klap nog steeds hard aan. Wel.
2: Ja, en zelfs met die omstandigheden maakt PSV achterin nog steeds fouten. En wat ik dan heel frappant eigenlijk vind, is dat we vanaf het begin weten dat we verdedigers moesten gaan zoeken voor de transferperiode. We gaan volgende week echt met de Eredivisie beginnen. En wat hebben we nu nog niet?
1: Ja, maar laten we niet elke keer de deadline voor wanneer we goed moeten zijn verschuiven. Dat hebben we ooit één seizoen een keer eerder gedaan. En toen moesten we ineens 10 punten terugkomen op Ajax.
2: Ja. Ja,
1: dus
2: dat klopt.
1: Maar het moet gewoon goed zijn, toch? Het is niet dat Gazurovski en Flamengo nu anderhalf jaar er niks van bakken en dan volgende week ineens de sterren van de hemel voetballen.
2: Nee, dat klopt.
1: Daar geloof ik heel weinig van, als ik heel eerlijk ben.
2: Maar het is wel een conclusie dat PSV er misschien vandaag nog niet klaar voor is geweest.
1: Nee,
2: en dat
1: nee,
2: er nog in een week tijd veel veranderend moet worden.
1: Ja, dan moet er echt een hoop gaan veranderen. Maar de conclusie dat PSV er niet klaar voor was vandaag, die delen wij.
2: Ja, oké. Okay, nou, AZ probeert het dan weer via de linkerkant, want daar is de ruimte en dan komt die bal dan ook gelijk richting het centrum van PSV. Maar Parrot schiet dan tegen de verdediger aan. In dit geval Warner die helemaal mee naar achter is gelopen. Ja, 0-4 hier op het scorebord. Dat is toch wel zeldzaam. Niet dat hier een tegenstander scoort tegen PSV. Maar wel dat PSV zelf niks binnen de touwen heeft geschoten. Want de 0 in eigen stadion is ook dat zeldzaam. Dat is een record om niet trots op te zijn. Maar dat gebeurt vandaag tot op heden wel. Ondanks dat Perisic erin is gekomen. Ondanks dat Van Bommel binnen de lijn is. Twee snelle spelers. PSV vindt die weg niet naar voren. Ook al hebben ze hier wel af en toe de bal en veroveren ze goed. Maar als je de bal verovert en weer inlevert bij AZ, ja, dan heb je er niks aan. Nu ook heeft PSV de bal. Perisic komt zelfs helemaal terug. Staat op de plek van de linksbackpositie. Ja, en dan gaat het via Peris iets dan toch fout, omdat niemand voorin staat. AZ gaat dan via voor hun zijde, rechterkant er doorheen. Komt een nieuwe kans. En dan is er een schot recht op de keeper, ja. Het is,
1: ja, maar PSV is ook gestopt met loop. Kijk, aanvallend wil het wel. En nu gooit Kova de bal naar Til. Die wil dan nog wel. Maar kijk even hoeveel mensen er diep gaan als Til rond de middenlijn de bal heeft.
2: Ja, niet...
1: Eén aan de linkerkant. Ja, precies.
2: Ja.
1: Dat was het. En dan gaat de bal dan ook maar naartoe. Maar ja, daar wordt dan zo'n ingewikkelde bal. Dat Dijkstra, doelpuntenmaker van de 3-0, daar heel makkelijk tussen kan zitten. Dan gaat Dijkstra liggen. Goes is ook moe. Dan gaat AZ daar nog een paar keer pret wisselen. Ja, dan is de, dan, het is, de PSV heeft het ook wel gewoon opgegeven. Wat ik me ook bij, kan voorstellen, het is nog 20 minuten. Ze hebben er gewoon een veredelde oefenwedstrijd van gemaakt nu.
3: Je lijkt kramp zelfs voor AZ nu
1: al. Dat lijkt me wel snel in de competitie. Ja. Maar goed, bij AZ is dat wel echt zo. Ze maken ook veel meters, eerlijk is eerlijk.
2: Ja.
1: Maar het ziet er gewoon niet zo goed uit voor PSV tot nu toe. En dat kan volgende week helemaal anders zijn. Daar ben ik echt met jou eens, Erik. Maar poef voor vandaag.
2: Nee, vandaag...
1: Het ain't pretty.
2: Ja, nee, het is normaal sfeervol in het stadion. Ook het publiek is een stuk stiller geworden. Ik hoor nog wel geroezemoes hoor. Maar je zit hier niet altijd lekker die minuten af te kijken. Het is nog... 20 minuten officieel speeltijd op de klok. En dan zal er hier en daar nog wel een minuut bij komen. Of misschien wordt dat gespaard. Dat weet je ook niet hoe de scheidsrechter op dat moment erin staat. Maar met 0-4 heb je niet de illusie dat er nog heel veel gaat veranderen. De goede kant op, zeg maar, voor PSV. En voor PSV is het gewoon uitzingen. Wel wat proberen. Dan maar wat oefenen op de verdedigende momenten. Want dat moet je nou uit deze wedstrijd gaan halen.
1: Ja, die krijg je genoeg. Momenten dat je moet verdedigen, die krijg je de komende 20 minuten nog heel veel.
2: Ja, dus laten we dat dan gewoon gaan officieel gaan oefenen. Want het is nog steeds voor een prijs vanavond. Die gaan we niet meer winnen. Maar trek dan wel lering of probeer in ieder geval de puntjes op de i te zetten. En ga nou de situaties aan als een man. En kijk of je daar iets mee kan doen voordat we volgende week echt gaan beginnen. Ondertussen is de verzorging langzaam van het veld af. En kan PSV zometeen gaan ingooien aan de linkerkant. Perisic staat er al heel lang te wachten. Die denkt, wat duurt dat lang? Is er nu al kramp? Ik ga vast met de bal klaarstaan. Ja, het is Dijkstra die strompelt het veld af. Dijkstra is ook vanaf het begin van de wedstrijd binnen de lijnen. Maar moet het veld verlaten met kramp. In ieder geval is er geen overtreding. Ondertussen ook komt er vers bloed binnen voor AZ. En dat is de nummer 2. Maikouma komt het veld binnen voor AZ. En dat is niet de enige. Ook De Wit mag hier wat minuten gaan maken. Ja, die zullen niet minuten maken om hier nog een verschil op het scorebord te moeten brengen. Maar wel mooi als je minuten kan maken en je staat 0-4 voor. Ja, leuk om dan toch nog in de lijn te staan met 20 minuten op de klok. PSV mag nog steeds niet ingooien. Ja, nu dan wel. En geeft de bal terug aan AZ. Want AZ heeft de bal over de zijlijn gespeeld. En zo zijn er best wel wat minuten voorbij gekomen na die blessure. Het is 3-4 minuten heeft dat geduurd. AZ gaat weer op zoek naar een aanval.
1: En dat doen ze via de linkerkant. Nu met 4 mensen dus achterop. En nog steeds veel beweging. Dat dan weer wel. Schouten is nu een van die centrale van de 2. Hij is de linker. Goes is de rechter. Nou ja, de rest is allemaal doorgewisseld. Van Del is er bijvoorbeeld al uitgehaald. En dat gebeurde in de rust. Nou ja, AZ sinds de rust ook wel echt stukken beter. Het is nog 19 minuten afzien voor de Eindhovenaren. Die allemaal naar deze wedstrijd zitten te kijken, te luisteren of hier in het stadion aanwezig zijn. Want mooi is het allemaal niet meer als nu de keeper van AZ, de busser, de bal maar weer aan de voet heeft. En kan uitkiezen waar hij de bal doorheen wil spelen. Nou, dat is dit geval de linkerkant naar Schouten. Schouten naar Goes. AZ gelooft het ook wel. Want die staan natuurlijk met 4-0 voor en gaan zich hier niet hals over kop kapot lopen om nog een vijfde te maken als het zo meteen per ongeluk zo uitkomt, dan gaan ze dat echt wel doen. Maar ook zij hebben volgende week gewoon een eerste wedstrijd in de competitie. De start van hun competitie is overigens echt een stuk ingewikkelder dan die van PSV. Tenminste, op het oog, als je zo voetbalt als PSV in de tweede helft, dan ben ik bang elke wedstrijd een ingewikkelde. Ook hier thuis tegen Fortuna. Kun je wel nog bij zijn trouwens, als je dat wil. En je hebt dit gezien en je wil het nog steeds. Nou, dan kun je een appje sturen.
2: Ik ga even onderbreken.
1: Ja.
2: Volgende week wil je gewoon zien, want het is een andere wedstrijd. Okay. En nu ga je verder.
1: Oké, dat is goed. Naar de Glow FM app, daar kun je naartoe appen. PSV spatie je naam, een reden kun je altijd toevoegen. Volgens mij kun je ook nog steeds sms'en, maar dat weet ik eigenlijk niet. Bestaat de sms nog met 3010? Of is dat al lang?
2: Het bestaat wel, maar wie gebruikt het nog?
1: Oh, ik hoor in mijn koptelefoon dat dat niet meer bestaat. Nou ja, dat was in mijn oude tijd, moest je sms'en. Je kunt nu gewoon alleen nog maar de GloFM-app gebruiken. Dat allemaal kan ik vertellen, omdat AZ op zijn gemak een beetje rondtikt. PSV het ook allemaal wel gelooft. De bal gaat bij AZ van recht naar links. Ze hebben een prachtige shirtje wat trouwens. Dat is mooi blauw. Daar is ook al het leuke wel mee gezegd zo'n beetje voor vandaag. Als hier de vijfde voor AZ misschien wel komt. Nee, redding van Kovaar op een schot van Peer Koopmeiners van 1,20 meter. Kan het over de start van het seizoen van AZ. Die beginnen tegen ADO, maar krijgen daarna FC Utrecht. En ook Go Ahead Eagles komt er al snel aan voor de ploeg uit Alkmaar. Die natuurlijk ook Europees niet op hoeven komen dagen. Dat kan een geluk bij een ongeluk zijn voor de ploeg uit Alkmaar. Die nu dus een corner krijgen en daarmee met iets meer dan een kwartier voor tijd de kans op nog een doelpunt. Ze nemen de corner kort. Dat is veelzeggend dat ze ook daar de tijd en de ruimte voor krijgen. Maikouma, zojuist ingevallen, geeft de bal nog maar eens naar de rechterkant. Komt er dan een voorzet? Zijn genoeg mensen van AZ voorin? Nee. Er wordt daar gebreid en gepield. Maar als Meijlands dan de bal verovert, kan hij ook niet heel veel meer doen dan een blind wegwerken naar zo ongeveer de middenlijn. Daar gaat AZ weer opnieuw beginnen aan een aanval.
4: Ja, en dat gaat natuurlijk weer rustig, weer opbouwend, heen en weer gepaast. Ik kan trouwens wel zien aan deze wedstrijd dat AZ er in ieder geval redelijk klaar voor is voor volgende week. Want die heeft zijn aanval wel in de orde staan. Ondertussen wel een blessure weer op het veld. Dit geval ook weer aan de kant van AZ. En het is weer kramp. Geen overtreding, nee, kramp is het toverwoord de laatste minuten hier op het veld. En allemaal
1: Ze hebben geen wissels meer. Ze hebben er al 5 gedaan. Dus ja, dit is wat klopt. Het is.
4: Dus misschien wordt het dan toch 10-10. Wel een wissel bij de kant van PSV. En dan is het in ieder geval Bayraktarević die erin gaat komen. En even kijken wie er dan uitgaat. Het is
1: Guus Stil.
4: Die loopt via de zijkant. Ik moet even wennen. Want het is allemaal niet standaard dat het via de zijlijn gaat. En Til stond ook nog bij de blessure te kijken. Maar nu heeft hij het door. Nu wordt het gewisseld. Bayraktarević binnen de lijnen. Til loopt er nu vanaf. En Perisic heeft wat discussie met de scheidsrechter over de behandeling van de blessure. Want die heeft zoiets, ja, het is een blessure van kramp en niet omdat wij een overtreding hebben gegaan. Kom op, scheidsrechter, laat hem dan weer buiten de lijn behandeld worden, want dit slaat nergens op.
1: Nou ja, hier zijn gewoon zelfs regels voor.
4: Ja.
1: Dan moet hij een minuut aan de zijkant officieel. Nou, dat hoeft nu allemaal niet. Het maakt ook allemaal niet zoveel meer uit met 4-0, laten we eerlijk zijn.
4: Nee.
1: Als Wanner die bal nog maar eens teruggeeft aan AZ, want die hadden de bal toen dit allemaal plaats ging vinden. Die blessure, de wissel, bleef even stil. Dan gaat bij AZ 4 man diep, maar de lange bal komt niet. En zo tikt de tijd weg. Hebben we nog 14 minuten te gaan. Lijkt me sterk dat er hier heel veel blessuretijd bijgeteld gaat worden. Als nu de bal van de Busser, want die heeft de bal in de voeten, keeper van AZ, naar de rechterkant gaat, naar Goes. En AZ echt alle ruimte heeft van PSV. Probeert wel druk te zetten, maar dat lukt echt van geen kant. Het krijgt AZ niet onder controle. Dat heeft uiteraard te maken met dat mannetje meer wat AZ al sinds de 8e minuut heeft. Het heeft ook te maken met de opstelling zoals AZ hem hanteert. En het heeft te maken met de stand. 4-0 op het bord. Waarbij beide ploegen het dus wel een beetje geloven. Nu is AZ nog wel in de aanval. Gaat over de rechterkant. Daar is inderdaad wel wat ruimte. Maikouma gaat nog eens diep. Maar ook hij krijgt de bal niet. Zo probeert AZ nog een rondootje ervan te maken. Het is eigenlijk een soort veredelde trainingsvorm wat AZ nu probeert. En als dan aan de linkerkant Fernandes de bal nog maar eens veroverd en er van PSV verder niemand druk zet, dan weet je ook wel hoe laat het is.
4: Ja, het is ook tijd om weer even heel vlug naar volgende week te kijken. Waarom zeg ik dat? Het is nog een kwartier voetballen. Nog een kwartier de tijd om mee te doen aan die winactie van PSV. Download de GloFM-app. Stuur daarbij PSV plus spatie je naam. En een reden erbij waarom je naar PSV Fortuna Sittard volgende week wil bijwonen in het stadion. Ik zeg al, een nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen, start van de Eredivisie. Daar wil je gewoon bij zijn. Dus doe dat. Mocht het niet lukken, dan moet je gewoon volgende week luisteren naar de radio. Want wij doen weer gewoon live verslag vanuit het stadion. Nu ondertussen is AZ gewoon bezig om aanval te creëren. Lukt niet. Bal nu bij Kovar. Achterin bij PSV, de keeper. Die peert die bal naar voren richting Van Bommel en Perisic. Alleen Van Bommel die daar staat. Wordt dan wel knap. Krijgt hij die bal binnen zijn voeten. Wordt gehinderd, maar de bal gaat door. Bayraktarević ziet dan heel onverwacht in de korte hoek. En dan zie je in één keer toch weer een flits van PSV. Een goede kans. Bayraktarević die goed schiet. Maar ook van de Busser, de keeper van AZ. Die de bal goed wegtikt. En dan is het een corner voor PSV. En krijgt Schouten voor AZ ook nog een gele kaart. Omdat hij Van Bommel, wat ik net al zei, goed hinderde. Dat is niet ontgaan. Dus een gele kaart voor Schouten aan de kant van AZ. Niet onze Schouten, want die is voorlopig nog niet binnen de lijnen met een blessure.
1: Die heeft hooguit geel gips.
4: Ja, geel gips misschien. Corner wordt genomen. Mijnans wordt 16 meter gebied ingebracht. En dan is het toch een doelpunt van
1: buitenspel.
4: En het is buitenspel. Nou, dan is hij wel tussen de lijnen geschoten. Tussen de doellijnen, tussen de palen, in het net. Maar wordt hij afgekeurd.
1: Ja, het is niet Gazirovski die hem binnenschiet, die buitenspel staat. Maar het is bij de actie daarvoor, bij het doorkuppen, dat Van Bommel buitenspel staat. Nee, Barek Tarevic is dat. Nee, Van Bommel wel. En die tikt hem terug. Ja, dit is gewoon buitenspel. Ook al is het maar een paar centimeter, het is buitenspel. Dus die bal gaat genomen worden door de Busser als vrije trap. En het minimale juichmomentje dat er eventjes was, is nu helaas verdwenen. Het is vrije trap. Jammer, want het had wel nog een mooie opsteker geweest, PSV. Dat nu met 5-6 man probeert druk te zetten. Dat lukt niet. AZ speelt zich er met 3 passes heel eenvoudig onderuit. En is dan ineens aan de andere kant van het veld. Met Mees de Wit tegenover Sildilia. Mees de Wit onder zijn voet door. Onder zijn andere voet door. Moet dan toch terug. Dan is er ook wel aansluiting. Daal komt bijvoorbeeld meehelpen. Die de penalty binnenschoot. Dat was de 0-4. Hij nu in balbezit op de punt van het 16 meter gebied. Dribbelt wat. Kijkt wat. Er is ook wel ruimte daar om te dribbelen. Maar wil dan toch te veel. Dan is daar Ruben van Bommel. Die loopt tegen Mees de Wit op. Bal kwijt. 10 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. En het is 0 tegen 4 voor AZ.
4: 0 tegen 4. Gaat nog wel 10 minuten door de wedstrijd. Dus misschien heeft AZ nog wel de energie om een doelpunt erbij te maken. Nou ja, energie met al die krampverschijnselen op het veld. Zullen ze het gewoon uit gaan voetballen. Verrassend feitje is wel dat alle doelpuntenmakers bijna uit het veld zijn bij AZ. Alleen Daan staat nog binnen de lijnen. De rest van de doelpuntenmakers zijn al gewisseld en zitten op de bank of zijn gaan douchen. In ieder geval niet meer binnen de lijnen. En AZ gaat door, geeft met dat verse bloed wat is gewisseld toch nog een voetbal show weg. In ieder geval met combinaties. Aanvallen is het niet echt. Ze zoeken er wel naar. Nu ook met Smit aan de rechterkant. Ja, die schiet dan wel in het 16 meter gebied, maar bereikt niemand. PSV mag gaan ingooien aan de rechterkant met Sildilia. Neemt daar ook de tijd voor. Ook PSV, ja, maar moet je nog in die laatste minuten. Gaat ook
1: ik
4: allemaal
1: zou lekker uitvoetballen.
4: Ja, lekker uitvoetballen, combineren. Dan maar lekker achterin combineren. Winnen doe je toch niet meer, maar ze hebben er ook geen zin meer in. Het hoeft niet voor PSV, het hoeft niet voor AZ. Het is toch jammer dat zo'n wedstrijd met zo'n gevoel moet gaan eindigen. Dan is Bayrek Tarevic, heeft de bal in de voeten. Wordt door Smit in de rug geduwd, krijgt de vrije trap mee. Rechterkant, middenlijn. En daar komt nog een wissel aan voor PSV. Ja, het is in ieder geval de 31 Fernandes die eruit gaat. En dat is altijd wel een fijne speler. En als Fernandes eruit gaat, moet er ook altijd iemand inkomen. En dat is in dit geval Basie van PSV. En die gaat die linkerkant nu verdedigen op de backpositie. Gewoon 1-op-1 gewisseld. Ja, dan krijgt hij ook nog wel een paar minuten mee te voetballen. Ook uit de jeugd van PSV. Ja, ook fijn dat hij wat minuten kan maken. Al kan ik me voorstellen met deze stand. Misschien ook niet het meest ideale moment om binnen de lijnen te komen. PSV. Ah,
1: je kunt je officiële debuut maar hebben gemaakt. Misschien dat hij nog heel even lol heeft. Want dat is die Essien Bessie die nu mag invallen aan de linkerkant. Meteen op een goede actie op Van Bommel. Heeft Bessie dan meteen een assist? Nee. Maar dat heeft er vooral mee te maken dat Van Bommel vanaf een meter of 11, 12 die bal richting de derde ring jast. En dat is knap, want er is nog geen derde ring. Maar zo hoog ging die bal wel bijna. De verbouwing van het stadion staat natuurlijk nog wel ook op het programma. Als u de bal door AZ relatief snel ook wel weer wordt ingebracht. De Busser die daar met de bal aan de voet loopt. Nou ja, die krijgen zometeen de medailles allemaal natuurlijk omgehangen. Die worden op dit moment klaargelegd. De kruisschaal. Misschien werkt dat niet zo. Maar je kunt hem in principe alvast aan AZ geven. Dan kunnen ze snel de bus in. Dan kan iedereen lekker naar huis. Ik denk namelijk sowieso dat er heel veel mensen niet gaan blijven hangen voor die prijsuitreiking. Waarbij AZ zometeen de Johan Cruijffschaal ontvangt. Hun tweede. Ze verdubbelen daarmee hun Johan Cruijffschalen prijzenkast. Voor PSV zou het, als ze hebben gewonnen, de 16e zijn geweest. PSV heeft er 15. PSV is er sinds 2015 dus maar één keer niet bij geweest in deze wedstrijd.

0: schopt hem voor de voeten van de aanvaller van PSV weg. Van Bommel zal toch niet heel vaak als echt centrumspits hebben gespeeld. Vandaag moet het even. En dat betekent ook dat we Peppi niet gaan zien. Dat betekent ook dat we Plea niet gaan zien. Dat betekent dat er nog echt wel wat spelers op de bank zitten die bij PSV tegen Fortuna misschien nog wel wat kunnen gaan betekenen. Maar voor nu vandaag met nog 7 minuten te gaan staat PSV 4-0 achter tegen AZ.
1: Ja, en de spelers krijgen altijd, hè, sommige media houdt dat in de gaten. We krijgen bepaalde cijfers hoe ze de wedstrijd hebben gespeeld. Bij AZ is de man of the match in dit geval Daal met een 9,1.
0: Ja,
1: vinden wij dat ook? Nou ja, Daal was zeker niet de mindere.
0: Die cijfers, dat geloof ik altijd wel.
1: Ja, maar goed, Daal staat in het veld, heeft zijn penalty gescoord, is ook veel bij de aanvallen betrokken geweest. Dus ja, zeker wel een van de betere spelers bij de Alkmaarders. PSV, nu dan nog eruit. Nee, want er wordt goed verdedigd. Met een tackle op de bal. Goes doet het goed. En zorgt daarvoor dat PSV niet verder kan aanvallen. Perisic gooit heel ver richting Van Bommel. Van Bommel krijgt hem ook. Wordt dan gehinderd. Heel duidelijk een actie. Niet op de bal, maar ook de scheidsrechter laat hier gewoon doorvoetballen. Ja, dan zit dat allemaal ook voor PSV niet mee. En dan is het echt de laatste minuten uit voetballen. Het is nog ruim 5 minuten te voetballen. Officiële speeltijd. Ik verwacht aan de hand van het spelbeeld dat PSV de blessuretijd niet meer hoeft te voetballen. Dat AZ dat niet meer hoeft. Ondertussen een onderrondje van Perisic en Smit. Die elkaar verbaal wat naar elkaar toeroepen. En Perisic is degene die een gele kaart krijgt. Ja, het is gewoon een overtreding. En nou ja, het is niet een onderrondje. Ja. Maar dat wordt echt aangevoerd door Smit. Het is Perisic die de handgebaar doet naar de scheidsrechter. Ik denk dat hij daarvoor geel krijgt. En Smit denkt, ja, hé, hey, hallo, het is gewoon een vrije trap voor ons. Bemoei je er niet mee. En dan gaat Smit vervolgens de confrontatie aan met Perisic. Ja, dat scheelt gewoon weer wat tijd. De tijd tikt weg. Wel een gele kaart van Perisic. Dat is gewoon doodzonde op deze manier door een wegwerpgebaar. En ja, daar staat vaak ook een gele kaart voor. Dat wil de scheidsrechter allemaal niet hebben. AZ heeft weer een tijd moeten wachten. Maar nu mogen ze dan echt die vrije trap gaan nemen. Wordt dan genomen. Bal in de verdediging bij AZ. En gebeurt er dan nog iets op het veld? Nee, het hoeft niet. PSV heeft in ieder geval wel nog steeds een support zoals je kunt horen. Want we zijn live in het stadion. En toch willen ze even laten horen dat ondanks deze slechte start van het seizoen dat heel publiek achter PSV staat. En dat is mooi om te horen. Ik krijg altijd kippenvel als ik al die zinnende supporters hoor.
0: En dat is inderdaad mooi dat alle fans achter PSV blijven staan. Het is nog 4 minuten dat ze zich kunnen laten horen voordat de competitie gaat beginnen. Voordat ze allemaal het stadion denk ik gaan verlaten en echt niet meer de prijsuitreiking gaan meemaken. Dan heb je bij PSV nog 2 man die druk zetten. Eén daarvan is een jeugdspeler en de andere is Perisic. Dat is wel mooi om te zien. Die zal altijd blijven gaan. Ook al is hij pas 3 dagen weer in training bij PSV. Ook al heeft hij een WK achter de rug. Hij zal altijd blijven vechten. En dat vinden ze op de tribune ook wel mooi. Dit is eigenlijk puur en alleen gebeurt dit door Perisic. Want hij zet nog een paar keer druk. Hij maakt iedereen toch weer heel even wakker. En zorgt ervoor dat iedereen toch nog maar weer heel even wil. En dat is wel mooi om te zien. AZ gelooft het inmiddels overigens ook wel. Tikken de bal achterin een beetje rond. En als PSV dan druk komt zetten, dan spelen ze met 3 man die 2 man die druk komen zetten makkelijk uit. Ja, kijk, AZ is ook geen pannenkoekenploeg natuurlijk. In de Johan Cruijffschaal heb je namelijk altijd iemand tegen die vorig jaar iets heeft gewonnen. Of in ieder geval heel hoog heeft geëindigd. Nou ja, dat is in dit geval dus ook zo. AZ won de beker. PSV won wederom 3 keer op rij al de landstitel. Dat zou zomaar eens 4 keer kunnen worden dit jaar natuurlijk. Want PSV heeft dan alleen tussen aanhalingstekens Mijnans nu vers gekocht. Maar de komende weken is ons beloofd gaat er nog van alles gebeuren. Nou, ik ben daar zelf heel erg benieuwd naar wat dat dan allemaal gaat zijn. Ik denk dat we vandaag wel hebben gezien dat er nog iets aan verversing nodig is. Al is het maar voor gewoon het gevoel. En zeker achterin, Erik, is PSV nog verre van klaar. In het centrum moet echt nog wel wat bij. Want Flamingo en Gazjurowski los van elkaar is volgens mij best prima. Maar samen wordt het toch een soort plumpudding.
1: Ja, het is niet de meest gewenste combi. Dat was het in de voorgaande seizoenen ook niet. Ook geprobeerd en is vlug weggehaald. Nu zie je dan toch die twee achterin. Dat matcht niet. Op een of andere manier loopt dat nooit lekker. En als je dan over de concurrentie hebt, Feyenoord en Ajax zijn flink bezig geweest in die transferperiode. En hebben al veel meer

0: binnengerend dan PSV. Ja, ook dat lijkt PSV achter te lopen. Nou hoef je niet altijd de meeste spelers binnen te halen.
1: Nee, dat maakt me dus niet zoveel uit wat de rest doet. Ik vind het gewoon vervelend dat wij het niet doen.
0: Nee, dat is zo. Dus daar moet nog wat aan veranderd worden. En ja, Stuart zal hier deze wedstrijd ook niet glunderen van plezier. Die zal echt wel denken dat er nog iets moet gaan gebeuren.
1: Nou, als er één PSV-fan glundert van een 0-4 nederlaag, dan moeten we er nog even mee gaan praten, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En die zal dan ook wel... wat zal die dan? Het maakt allemaal niet uit wat hij dan zal. Want die is er gewoon niet. Ondertussen weer een spelhervatting wat weer heel lang moet duren. Want AZ krijgt de vrije trap en het is weer wachten op allerlei dingen. Nog niet eens benoemenswaardig, want er zit hier iemand gewoon zijn veters te strikken. Ja, het kan hier allemaal en het maakt ook niemand eigenlijk mee. Maar de vrije trap wordt nu genomen door AZ. En zo gaat deze wedstrijd was een kaarsje wel langzaam uit. 0-4 nog steeds stand. Ik zie daar niet meer een doelpunt bij komen. Ook niet voor AZ. Inworp voor PSV rechterkant. Bayrek Tarić die bal in de handen. Ziet daar Sildilia vrij proberen te lopen. Bal gaat naar Mijnans. En dan is het vooral de vraag wat willen we nog in dat laatste halve minuut op de klok. Ja, niet zoveel. PSV probeert het dan nog. Wordt daar toch wel een aanval geprobeerd, gecreëerd via die linkerkant. Maar dat lukt niet. En dan een Smit eruit voor AZ. Omdat AZ het wel uitverdedigd heeft. Smit loopt lang door. Dan naar Parrot. Maar die loopt daar goed om zijn mannetje heen. Dan is er toch nog wat ruimte. Nee, Perisic probeert die bal af te pakken. Dat lukt niet. Wordt voorzet gegeven. Ja, dat is dan heel slecht aangenomen. Ja, dan houdt het ook weer zo snel op. Als een bal slecht wordt aangenomen, kun je niet zoveel. Ja, het lijkt erop dat dit een wedstrijd wordt. Wat toch nog 2 minuten. Toch wordt er een minuut erbij gekocht.
1: Zinloze minuten.
0: Ja, ik zou zeggen, het fluit gewoon af. Ja, met deze stand gaat er niks meer gebeuren. Die 2 minuten, hè, dat is het voordeel, zijn al wel ingegaan. Dus we hebben nog 1,5 minuut ruim te gaan. PSV probeert het nog wel met Van Bommel. Van Bommel op linkerkant 16 meter gebied. Geeft daar onverwachte bal. Geeft hem wat aan Bayrek Tarić. Die had nog een kans om te scoren, maar schiet over het doel heen. Werd wel een beetje gehinderd daar door de verdediging van AZ. Een beetje half pootje haken, maar toch een kans. Dit soort momenten moet je dan toch maken. PSV wel een corner. En dat zal dan wel het laatste moment worden waarin PSV een aanval kan creëren. Of misschien zelfs een doelpunt.
1: Jazeker. En hij komt vanaf de rechterkant. Zal een indraaiende bal worden. Het zijn best wel prima corners hoor, die Mijnans geeft. Daar heeft hij wel een heerlijke trap voor. Nu ook weer bij de tweede paal. Maar de Busser zit er ook wel goed bij. Dat is een van de mindere corners ook die werd genomen. Zo is er nog een minuut te gaan. Blokt Flamingo daar nog heel even de weg naar voren. Die de Busser eigenlijk in gedachten had. Maar AZ komt er via de linkerkant alsnog gewoon uit voor een laatste aanval in deze wedstrijd. Die nog zo'n 40 seconden gaat duren. Het is Daal die hem nog eens meegeeft aan Smit. Daar is Bessie uitgespeeld. Die vecht zichzelf wel terug. Dan gelooft Smit het ook allemaal wel. En is het een doeltrap in een wedstrijd die dus in 4-0 eindigt. Die al begon met een minuut stilte voor Rob Dieperink. Sneuwe gebeurtenis in de zomer natuurlijk. En deze wedstrijd werd voor PSV daarna nog erger en erger met een snelle rode kaart. En een relatief snelle 1-0 tegen. In de tweede helft ging het van kwaad tot erger. De tweede 3 en de 4-0 vielen allemaal zeer kort op elkaar in de eerste 16 minuten van die tweede helft. En vervolgens kon PSV geen vuist meer maken om met 10 nog iets van echt gevaar te stichten. Er zijn aanvalletjes geweest, maar dat is eigenlijk alleen maar sinds dat AZ het zelf ook wel gelooft. Nou, nu dan misschien nog een laatste aanval. Ja, een paasje buitenkant voet. En als dan Flamingo denkt, nou maak maar een vijfde. Ja, dan komt er misschien nog een vijfde. Wat is onze verdediging af en toe ongelooflijk slap. Kuzubuyuk gelooft het ook wel. Het podium gaat worden opgebouwd. De wedstrijd is klaar. De conclusie van deze wedstrijd is: PSV was niet klaar voor deze wedstrijd. Je mag zelf weten welke reden je daar aanhangt. Er waren nog een hoop WK-gangers niet fit. Er is te weinig getransfereerd. Er moet nog heel veel gebeuren op trainingsgebied. PSV moet een ander systeem gaan spelen. Je mag zelf all of the above, vind ik ook goed, vinken ze allemaal aan. Maar de conclusie is wel, PSV was gewoon niet klaar voor deze wedstrijd. Zeker niet met 10 man. 0-4. En vooral die verdediging blijft een ongelofelijke Achilleshiel. We gaan volgende week zien of Peter Bos daar iets op kan bedenken. Het zal moeten. Fortuna toch ook altijd een taaie tegenstander voor PSV. Al begint de competitie wel hier in het Philipsstadion. Dus je hoopt dat er dan in ieder geval een andere smoel op staat dan vandaag. PSV gaat er kei en keihard af in de strijd om de Johan Cruijffschaal. PSV 0, AZ 4. En zij gaan met de beker terug naar Alkmaar.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: van de Brainport. Flow FM.
1: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Sydney Dekkers met het NOS Journaal.
3: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: love you, baby.
1: Het ritme van de Brainpool.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 1 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.